heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal...

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Show.
3: Dit is L1.
4: Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes.
5: Goeiemorgen mannen, het is weer Woensdag. Oh lekker, dat breekt zo fijn de week, ja.

0: het is weer zover, jongens. Want vandaag hebben we toch een zeer speciale dag. Dit 23 september, Limburg. Goedemorgen. En wat er een handje is, vertel ik die zo. Ja, zeg.
1: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
2: Lekker.
1: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspectakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: Zeer zeker zijn we klaar op deze dag. 7:06 geworden Limburg. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is de L1 ochtendshow van deze dag. En Jas en de boetekiekst en wetsenmachine al. En heb ze dan ook gevuld dat ze de auto instapt. En ze het ook bij Jeske mee moest nemen. Want vandaag is het officieel de allereerste herfstdag. Tegelijk werd er vandaag in de provincie gebeurd 19 tot 21 graden. Nou, wie heeft het? Een Indian summer zeggen ze er wel van, hè? Nou goed. Maar denk er wel even aan dat ze een klein in-between jasje meeneemt. Of misschien al de dikke winterjas. Langzaam nog begint ze kieken in de kast. Even een beetje afstuffen en zo. Want hij moet er binnenkort nog wel goed, hoor. Hoe is het dan nog lekker? Maar, ik heb alles weer. Op deze dag, dan eerst maar eens even goed kijken naar de kalender. En de kalender moet ik een bleedje nog vanavond scheuren. Gewoon even door, ik heb toch. Let op. Zo, nou, ik heb hem. Bleedje van gisteren straf. En wat zei erop? Gonsdag, 23 september. Verzin geen hoge veren, verkalm maar plat. Dat ventje veer niet erg. Daar zijn we Hollanders zat. Lodders was zo lovend en een chatterie. Lodders Limburg blieven, daar blieven we blieb. Oespraak is gedaan destijds door de Rhythmic Group, oftewel Bert Zallen, die de tekst geschreven heeft. Een liedje uit 1980, uit Gulpen, Lod Limburg bestaan. En was er een klein beetje tekst van. Nou, zo zien wel dat er verschillende dialecten zijn in de provincie. Dat het voor mij toch een beetje moeilijk is om dit uit te spreken. Maar, we weten wel wat we bedoelen, hè. Fransje Broekhuis is ook al wakker. Fransje, goedemorgen. Welkom, jong. Ook die pleetje hadden we even gezien op L1 Televisie. En wat heeft er dan voor een pleetje gemaakt? Nou, er zit eigenlijk een gans orkest op. Met een grote saxofoon, een gitaar, een piano, een contrabass en een trompet. En er zit op deze classic gewoon zich internationale dag van de gebarentaal, want dat is het. Kijk, zien voorkeurze nog een plaat in 1964 van Lucille Starr, de French song. Oftewel, Carlux Soleil, die bonjour au montagne. Dankjewel voor de bijdrage deze ochtend op deze classic grondsdag. Dat betekent ook dat de klassiekers vandaag weer voorbij mogen komen. En dat zien we toch een hele hoop die we allemaal liefst hebben storm. Maar er mogen nog veel meer bij komen. We hebben hier weer vandaag de allereerste die zich gemeld heeft. Goedemorgen met L1. Hallo.
3: Goedemorgen toppers van L1. Ja, ja, onze toppers van L1. Het is op deze lekkere woensdag. Ik dacht bij mezelf van... Come on, baby. Hold on, the shaking going on. I said, come on, baby, hey. We got the shaking on the bone. Yeah. We, baby, whole lot of shaking going on.
0: Sorry.
3: Whole lot of shaking going on. Opgenomen in het jaar september 1957. Maar later, als je van nam het niemand anders dan Ray Charles hem gezongen. En Jerry Lee Lewis hem gezongen.
0: Ja.
3: Maar in de jaren 70, om precies te zijn, in 1970, juni 1970. Opgenomen door de King of Rock and Roll. Elvis Presley,
0: aha.
3: Whole lot of shaking going on. Radio!
0: Radio, Marco Vonk is left the building. Dankjewel, jongen, die bijdrage op 10:06. Heeft er zijn stem bij jou gesmeerd. Heeft de tandenborstel op de mooi door de grond. Heeft misschien al 2 bakken koffie op. Doe, heb ze nog zelf geen koffie op. Misschien heeft er wel de thermoskan voor mijn tier zitten. Ook lekker. Welke tier is er vandaag? Wil dat even weten via de L1 app. Nou, goed, hebben die eerste plaat al een klein beetje de brie geknald. Gaan we naar Michel Bakker. Michel, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal. Vrienden van de nummer 1 koninklijke ochtendshow der Nederlanden.
0: Nou.
4: Gaander, met de volgende. Ik zal vandaag te denken aan Incognito met Jocelyn Brown met Always There. Dan wil ik ook volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de warregaande. Gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de warregaande voor L1 Radio. Radioa,
0: dankjewel. Incognito, Always There, gaan we zeker op een Disco erbij zitten. Dat is ook zo'n echte lekkere klassieker geworden. Ik ben het gisteren allemaal mee gekregen, maar dat Hypes weer begonnen is. En ik heb gisteren ook een Hypes-account aangemaakt. Het schoen is dat ik al best wel wat vrienden heb mogen begroeten die ook zeggen van, hey, veel wil Hypes-vriendje weer. Wil krabbeltjes met zich versturen en al dat soort dingen. Nou ja, laat even weten of je ook wel een Hypes-account hebt. Dan kennen we lekker vrienden weer. Hier is Somber.

Summers en my body isn't ready. Nou, sommige dingen kunnen toch wel een klein beetje helpen. Even zonder die warme strollen stonden. De lekkere douche over de gen. Niet te lang, hè? Anders beginnen ze toen te klagen van, dat kost allemaal wel te veel gaas. Daar moet ook wel rekening mee houden, want die gaasprijzen die zijn natuurlijk over de laatste jaren ontzettend gestegen. Lekker blauw van Summer, hier bij L1, 5:15 geworden in de L1-ochtendshow van deze dag, dat officieel de eerste herfstdag is. Arno Leroge weet het. Nou, hoe zit er bij ons de koeien van de gemeente al in de stroot? De koeien van de gemeente, joh, daar kent ze straks de bleetjes in groeien, als ze weer van de buin af kan vallen. Nou, dan zien ze dat bij dicht in Heurgen voor is het. Al lekker vreugd op hier, jong. En vandaag wel zeker nog even genieten van die temperatuur van 21 graden. We gaan even kijken wat de vogelaars ons allemaal gestuurd hebben op deze Classic Grondsdag, want er is het vandaag natuurlijk. Goedemorgen Pascal en Stefan, dat zit Ruudje. Vandaag gewoon even voor de klassieker van de Dire Straits met Soldiers of Swing. Fijne uitzending en radio. Nou, dankjewel Ruudje. We gaan zeker op een liefst erbij zitten. En Fred, dat is een van onze eigen, ja, nou, ex-prinsen. Die zit bij de ex-prinsencommissie. En dat is Fred de Wegenbouwer. Die zit goedemorgen hoofdvogeluur en medevogeluurs. Zaagmans is onderweg op deze Classic Grondsdag. En ik hoop van Phil Collins met Another Day in Paradise. Ook een heel soort plaat. Maurice van der Veen is vandaag gaat vreugde op hier. Er zit domming maar Patty LaBelle met Lady Marmalade in 1974. En Voulez-vous coucher avec moi. En dan Mikey van Dijk. Goedemorgen op deze Classic Grondsdag. Ik hoor voor André Hazes. Want Hazes is de basis met bloed, zweet en tranen. Groetjes, Mikey. Dankjewel, jong. En dan Hansje Dekkers. Goedemorgen allemaal. Ik gooi vandaag, net als vorige week, voor Genie van Falco. Oh, heerlijke plaat. Maak er een mooie dag van. En de groeten van Hans Hoedwel. Hansje, dankjewel, jong. En nu is het tijd voor Frankie Schultheis.

0: Frank. Goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
1: Goedemorgen, gloeiwappies. Hey, met de Frank Schulders het Ronsen.
0: Welkom, man.
1: De automatische nummer op de Classic Koonzig.
0: Dat is het.
1: Ja, mensen, we zitten weer op de helft van de week.
0: Ja,
1: hè. Geet de goede kant op.
0: No, no.
1: Morgen nog een hebben we een lang weekend, dus de vooruitzichten zijn groot. De klusjes voor vandaag. Ik begin weer in Eindhoven. Mm-hmm. Eindhoven zit al heel vaak in de laatste weken.
0: Ja, dus...
1: En dan komen we terug via Remung, Kerkrol, Heerle. En dan gaan we nog naar Genk. Dus vandaag is wel vol. Mannen, mijn inleg voor vandaag. Voor de Classic Koonzicht. Daar kon ik voor in diep. Last night, the DJ saved my life. Mannen, ik wens je een fijne dag. Ik schun een uitzending en bis morgen. Op de Dance Donderdag. Radio,
0: hoor. Doet zomaar de goede door. Eindhoven is keigoed, hè, zeggen ze altijd. Frankie de Deurenman gaat in diep erin knallen met Last Night, the DJ Save My Life. En goed, als hij ook een bijdrage wil storen, dan doet dat even via de L1. En wil even weten wat die de klassieker is, die we deze woensdag gaan draaien. Doe eerst Pim uit Kessel, de winnaar op L1.

0: Cat Wind and the Waves en Walking on Sunshine. Ach, maar lekker, jongens. Gisteren ben ik er veel van en denk ze natuurlijk aan die vakanties. De vakantie was misschien wel naar Spanje geweest. En ach, laten we net een van die vaste loesterheid van L1 een pendelen zien tussen Spanje en tussen Nederland. Dat is natuurlijk Roel de Jong. Zal ik kijken of ik even live aan de telefoon kan krijgen. Want Roel had net al een... Goedemorgen, Roel. Hallo.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen. Nou, je bent alweer aan het pendelen tussen Spanje en tussen Nederland. Waar zit je op dit moment?
1: Ik zit bij je in de buurt van, en dan moet ik even kijken, in ieder geval 267 kilometer richting Luxemburg. Ik heb even geen idee waar ik nu ben. klinkt heel stom, maar normaal let je op en... precies dat jullie belden, anders zou ik het even voorbereiden.
0: Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Ik denk, ga gewoon even bellen, want je had natuurlijk een live beeldje gestuurd. Dat je zegt van, nou, ik kan live meekijken via Google, maar dat had je even uitgezet. Ik denk, ga het toch even checken, want je hebt wel de hele bus vol met mensen die uitgerust van vakantie terugkomen.
1: Ja, uit Benidorm en Slough. Dus we zijn gisteravond vertrokken bij 28 graden. Het is hier buiten nu 8 graden. En ik hoorde al dat het weer 21 graden wordt bij jullie. Dus het is lekker weer om een verkoud kopje te krijgen.
0: Ja, ja, zeer zeker. Maar heb je de benen dan barstels dan achter in de wagen zitten?
1: Ik hoop niet dat ze morgen, maar ja, dat klopt. Die zit erin.
0: Ja, dat is mooi, hè, Roel. Je hebt toch wel een hele mooie baan eigenlijk om deze mensen elke keer te vervoeren. Dan zelf ook een klein beetje van de lekkere warmte van 28 graden te mogen genieten, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb jullie gisterochtend de foto's doorgestuurd toen we aankwamen.
0: Ja, ik zag het in de filmpjes.
1: En dan zie je de palmbomen daar en dan denk je... Het is eigenlijk een hele leuke baan die ik heb. Geweldig. Ja,
0: dat heb je ook. Hey, hoeveel uurtjes moet je zelf nog rijden omdat je dadelijk weer kunt rusten?
1: Heel gezegd 2 uur en 56 minuten.
0: Oh, dan
1: ben ik in Luxemburg en dan ben ik klaar. Dan neemt mijn collega het laatste stuk over.
0: Oh, dat is mooi. Dan ga je fijne, veilige kilometers wensen. En ja, dan horen we je straks, want je kunt er lekker blijven luisteren naar de L1 Ochtendshow.
1: Ja, ik zit trouwens in de buurt van de Langres.
0: Ah.
1: En Phil Collins mag je voor me opschrijven als voorgloeier.
0: Dat gaan we doen, Phil Collins. Met welke plaat van Phil Collins?
1: Die wat onze stratenmaker net aangaf.
0: Aan Another Day in Paradise zetten we door je stripje bij. Roel de Jong, vanuit de bus in Frankrijk. Dankjewel, hè, jong.
1: Radio,
0: hè. Kijk, dat is even fijn. Dat zit ook even met Limburgers kentsproten die weer minstens verveuren zien. Heel van Spanje, van Benidorm. Terug in ons Limburgse land en zorgen dat ze weer veilig aankomen. En die buschauffeurs hulden ervoor. Even een groot applaus ervoor. Maar goed, van de buschauffeurs komen we ook doorkijken naar die andere gloeibapjes die we hebben. En einde ervan is Dennis Thomas. Dennis, goedemorgen, man.
2: Hoi, vrienden van de Ochtendradio.
0: Hallo.
2: Ik ga herbiedragen met de Beach Boys met Kokomo.
0: Kokomo.
2: Fijne uitzending weer.
0: En
2: Radio.
0: Radio, dankjewel Dennis Thomas. Altijd vroeg, altijd lekker, altijd wakker. En Kokomo komen zeker erop inzetten. Collega Harold, goedemorgen, jong.
3: Goedemorgen, Pascal, Stefan. Alle gloeiwappies.
0: Hallo, man.
3: Voor deze classic woensdag wil ik voor een nummerkje van Hogenhezen, IJzeren Thijs.
0: IJzeren Thijs, hè?
3: Wens ik u allemaal in de korte woensdag. En Radio.
0: Radio, man. En het donkerbroer die stuurt met alweer. Moet een lekker bekje koffie hier om het allemaal weer te smeren. Daar was onze eigen Harold. En van Harold gewoon door naar Ruudje Bouten. Is dit goedemorgen? Pascal, classic groenzacht. Gewoon voor een geweldige plaat in 1989. De Simple Minds met Belfast Child. Duurt lekker lang die plaat. Maar is wel een heerlijke plaat om lekker van te genieten. Gewoon eens kijken of het gaat lukken vandaag. En dan Christian de Overnier. Goedemorgen, Christian. Welkom.
4: Hey, goedemorgen, heren. Hier is Christian de Overnier uit Brunsum. Vandaag classic groenzacht.
0: Zit ze in de badkuip, want dat klinkt wel een beetje hol, hè?
4: Dan ga ik veel Tansisi met Dreadlock Holiday. Dan wens ik een hele fijne uitzending en een schöne dag. En dan zeggen we...
5: Welkom bij de voorgloeier.
0: L1.

0: Edgar, Medusa, Hebe, Alain. Exact, half zeven geworden. Wakker weer, wakker blijven met de L1 Ochtendshow op deze Classic Grondsdag. Op een schoenen plaat dat we hier hebben gezet. Al Robin Hersen met IJzeren Thijs, Tentacy, Dreadlock, Holiday, Kokomo over de Beach Boys. Weer een stripje erbij van Phil Collins met Another Day in Paradise. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat komt er meer bij? Dat komen we vroeg aan Henk Linders, een van de twee taxichauffeurs van vandaag. Goedemorgen Henkie.
1: Goedemorgen Pascal en Stefan.
0: Goedemorgen.
1: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Welkom Henk.
1: Ja, vandaag een classic woensdag. Ik ga u eens voor Sir Adamo.
0: Adamo.
1: Met als kind een trainen of reizen. Fijne dag in de studio. En we horen ons morgen. Radio, hè?
0: Dat is een schöne Schallplatte, die Adamo. Es geht eine Träne auf Reise. Heerlijk, zeg ik zeker erbij. Dankjewel, Henk Leenders. Die gaan we een hele fijne dag. Van de ene taxichauffeur naar de andere taxichauffeur. En dat is onze Rob van der Hoven. Rob, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen, Pascal, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Robbie, goedemorgen.
2: Ik ga een hoofdje aan de vitte rollen, want ik heb een enorme combinatie. Dat wil zeggen 6 oppeladressen en 6 afzetadressen.
0: Zo, vertel.
2: Ik begin vandaag in Valkenburg. Ik woon via Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, naar Eindhoven Airport.
0: Ja.
2: Naar Nuenen, naar Dorst en Schavenpolder.
0: Nou, dit is nogal gat.
2: En dan als ik vrij ben, en dan ga ik naar Weert. Dan pak ik 2 krop van naar Maastricht.
0: Mm-hmm.
2: En ook hier een keer. En wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor Zeng de Buits.
0: Met
2: de Lees maar één keer. Ik zou zeggen nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio,
0: misschien kunnen ze Frankie Schultheis wel tegen. Er zit ook in Eindhoven. Ze toch immers van avonds horen. Even zwijgen natuurlijk, hè. En vijf van de bijdrage deze ochtend begon Schenk de Bel zeker op een lies kunnen zitten. En als laatste van dit rieke, goedemorgen Pascal en Stefan. Dat zit Stefan Penders. Voor de vogeluur had ik graag de Monkeys met Daydream Believer. Groetjes van Stefan en Radio.

0: Zo, het gaat er lekker op, toch? Met Natalie Cole en This Will Be in de L en of de show van deze woensdag met Pascal en Stefan. Ja, we zien nog tot en met 10 uur. En uiteraard vandaag met prijzen te winnen. Met z'n wat, we gaan goed even door, mensen.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Oh, vandaag geven we een koffiepakket. Hoe het hebben ze natuurlijk van uurig de man waar we vandaag koffie mee drinken. Stefan zit er al mee achter in het huksje. We drinken vandaag namelijk koffie met, let op, Gordeltaai is een naam. Want hebben ze duurig, toen met 10 uur, als we die straks in de uitzending holen. En dan werd ze juist de naam, dan kent soms in het koffiepakket van dik is. We drinken koffie met Jontana. Jawel, Jontana is vandaag de gast bij ons. Moet natuurlijk wel niet knoeien, hebben ze een witte pak. Je ziet die grote vlekken, dan moet man weer flink gaan poetsen. En nog meer wasmiddel in de machine gooien, om dan wat weer roet te krijgen. Dit gaat die witte wassen, hè. Was ook apart wassen, jongens. Ze heeft gisteren ook last van gehad. Misschien als ze een hele woens in de buurt ter Worm. Die zult er gisteren rond 8:30 zonder stroom. 24 postcodes. Ai, ai, ai. En zit ze er net voor de televisie klaar voor die favoriete programma om 8:30. Die zak chips in de linkerhand. De rechterhand nog een lekker pilsje. Nou ja, eigenlijk door de week moest ze het niet doen. Of het is een alcoholvriekje. Dat kan natuurlijk ook, hè.

0: In één keer veld de stroom moet. Nou goed, heel even geduurd, maar dat is het inmiddels allemaal weer lekker opgelost. Vulbodder stroom, en als dat niet is, hebben we nu het stroom. En we gaan zo meteen eens even kijken wie het is bij Petra Stroom. En maar eerst naar Helmoet Wijzen. Helmoet, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Vertel eens even je volgende uur.
1: Eén goedemorgen, Pascal. Ja, daar zijn we weer. Classic woensdag, oftewel Classic friteuzendag.
0: Dat is niet van smalen.
1: Ja, vandaag Classic platen. Om dan toch een beetje in het thema van de dag te blijven, gebarentaal. Dan ga ik voor Ace for Base met Design natuurlijk. Design, dat is mijn bijdrage voor vandaag. Wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, wat? Het is moeilijk om ook gebarentaal te doen op de radio. Hè. We hebben het wel ook de televisieuitzendingen. Ik ken wel het gebaren door, maar snap ze toch allemaal niks van. Maakt ook niet zo, het komen we niet doen. We gaan door. Nou, Petra Stroom, die zegt Pascal, goedemorgen. Fijne uitzending. En doe ik maar Rockset met de look. Oh, dat is ook een fijn plaat. Kom er zeker erbij zitten, Petra. Dankjewel voor die bijdrage. Ben de Joker van Poster. Jokertje, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, volgens mij met de Joker van Poster.
0: Hallo.
2: Ja, vandaag ga ik een beetje later op pad, want ik moet eerst om 7:30 de vrachtwagen van mij terugholen in Echt.
0: Oeh, was dat los?
2: Ik ben al 2 dagen in de garage staan. Ik ben met een andere wagen aan de gang vandaag. De hele tijd. Dus dan ga ik daar eerst om 7:30 opholen. Dan ga je dit naar Nijweert. Dan moet ik dit beginnen weg opholen. Mm-hmm. Die gelaaien zijn van Herkenbos. Dan ga je dit naar Muin. Dan moet ik weer gaan laaien. En dat gaat dan naar Genk, Zutendaal en Nieuwerkerke.
0: Ja.
2: En dan om zien we wel weer. Dan is het ook alweer laat in de middag.
0: Gewoon net zeggen.
2: Voor de vogelier kon ik voor Papa Joe van de Sweet.
0: Oh, dat is een leuke plaat.
2: Dat, ja, dat doe ik. En dan ben ik gelijk Erwin nog beterschap. En Marley ook sterkte in beterschap. Die kan het ook weer roken. Voor de rest, iedereen aan mijn werken werkt. Voor de chauffeurs, hoogste salentjes en radio.
0: Radio, de inside information. Dat sommige mensen toch een klein beetje ziek zien geworden. Oh, daar heb ik mee te doen. Ach, jongens. Als je dan leek in uw bedje met de thermometer in de mond. Zorg niet dat het hoeig opgeet, hè. Want, ja. Maar dat is wel lekker snel beter weers. We gaan zorgen dat ze beter weers. Dat doen we Marco Bussato, allemaal van buren. En de lekkere plaat, hoe het danst. Die wie alleen Limburg. Goedemorgen allemaal.
3: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Laten we je alleen.
1: Opzon, wassen, kleren de radio om. Dit is de LN Ochtendshow.
0: En dan zullen we natuurlijk een fijn plaatje weekend bij je zitten op Spotify. Lieske, volgende uur 2026. Lieske wil alleen maar langer de wet. Wat er veel waar te zien. Als een pleetje er al op staat, dan krijgen ze van ons de zoom te huren. En dan moesten we een angelpleetje kiezen. Maar vandaag is dat nog niet het geval. We gaan eens even kijken wie het is met de Culture Kruis. Oftewel met Culture Frans. En een schöne goeie.
2: En een schöne heel mooie.
0: Goeiemorgen Frans.
2: Ja, classic gewoon zeg. Ja. Culture Kruis.
0: Mm-hmm.
2: Dan kan ik voor de Black First met hun liedje When the Sun Shines.
0: Ja, die de modderscene.
2: Dat is het natuurlijk nu nog even op die paarsendagen in het Noorjoor.
0: Ja, dat wel hè.
2: Voor de zaterdag en wegen zorg midden. En dan op naar het weekend.
0: Ja, gelukkig wel hè, Bino.
2: Een schöne uitzending uit Maastricht. En natuurlijk alle lui warm. En een schöne dag. En radio af.
0: Radio af. Veel marcheren lekker door hier in de LN Ochtendshow. Van linkerbeentje naar het rechterbeentje. En de Black First met Wendy Sunshine. Die komen lekker erbij zitten. Op deze officiële eerste herfstdag. We hebben vandaag wel 21 graden in de provincie. Zijn lekkere temperaturen. En we doen een Indian Summer. Moeten we straks eens even vragen aan onze weerman Thijs Seelen. Maar voordat het zover is, eerst even naar Josje Rook. Dzień dobry, Jos.
3: Dzień dobry, Pascal.
0: Hallo, man.
3: Gloeiwapjes op. Het is een classic gewoon zeg. Ja, gisteravond blijdjes rondgebracht door de gemeente, daardoor voor als vereniging.
0: Ja.
3: En ja, daar verdienen we dan een aardig centje met.
0: Ja, ja.
3: Weer kinderen gebroken, weer ja, voor allerlei zaken binnen de vereniging.
0: Heel belangrijk.
3: En het is wel fijn om eens een keer weer te wandelen in plaats van te dansen of te zingen. En ja, voor de vuurgloeier. Elke dag een Boetka Soufflera.
0: Met
3: Jolka, Jolka.
0: Jolka,
3: Pamientos.
0: Jolka. Oh, dat ken ik
3: wel. Een beetje uit de jaren 80 jaren. En het is eigenlijk Boetka Soufflera met Jola, Jola. Herinner ze zich nog?
0: Mm.
3: Dus ik maak daar een hele schone dag van. En op Wiederschnitzel en Radio.
0: Radio, Vreugels Klein Pascalletje. Heb ik ook altijd kranten rondgebracht. Was destijds nog het zondagsnieuws. Moest ze op door weer een windje in de regen. Had ze 3,5 uur had ze gelopen. Kreeg ze 15 euro. Of gulden waren ze destijds nog. Hè? Oh, ik zal het nooit vergeten, jongens. Maar goed. Daar waren het hier. We kosten wel de Noorse eerste platenspeler kopen. Jong. Van Noorse Josje Rook, dat was de eerste Poolse inbreng. Komen we naar de tweede Poolse inbreng. Dzień dobry Pascal, dat is het Poolse Frank. Hey, Jury Jury. Hey van bovenaf en de klassieker voor deze grondslig. Gewoon een lekker walsje van deze dag. Dat breekt de weg een beetje. Radio. Ja, Poolse Frank, daar hebben ze wel gelegen. En dat breekt de weg inderdaad een beetje. En we zitten in het midden van de week. Morgen zitten we aan de andere kant. De lekkere donderdag. Dan komen we lekker dansen op Dans Donderdag. En Remco de Bus is ook weer van de partij. Remco de taxichauffeur. Goedemorgen, Remco.
4: Goedemorgen, Pascal. Hier Remco de taxichauffeur.
0: Hallo, jong.
4: Klassiek onzicht. Ja, daar wil ik gewoon voor Whitney Houston.
0: Whitney Houston,
4: de Greatest Love of All.
0: Oh, lekker, man.
4: Onze fijne uitzending in de studio. En tot morgen. Groetje. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Patrick Hugopsken ook binnen de zit. Goedemorgen, Pascal in de kleine, echte klassieke Frits Rademacher met Doe Bis Mien Meetje. Gaan we erbij zitten.

0: Ach, mensen, de zon ligt nog in bed. Dit moet nog even wakker weer en even onder de strolen stond zo meteen. En dan wordt ze weer wakker. En kubbelen voor het ganse Limburgse land uit te strolen. Brengen 21 graden vandaag. Op 4 voor 7 is dit de Ellen Ochtendshow. En hier is de cover met Sunshine van Pink en Sage Heart. Lekker man. Bezig zien we met de veugeloeier. Waar we erbij moeten zitten op een liedje. Cheche La Femme van de Dr. Buzzard Original Savannah Band. De mensen dat zei Jan uit Zethard. Jan, goeiemorgen man. Fijn dat ze erbij was. Geertje Steeks, morgen een stripje erbij zitten bij Roman Heerzen met IJzeren Thijs. En Peter Meijer zegt, goeiemorgen Pascal en Stefan van de Veugeluur op Classic Hall. Ik gewoon voor Sam en Dave met Soulman. Hey, dank voor de koffie, Stefan. Ja, ja. Is dit de koffie wat we weggeven, trouwens?
1: Ja.
2: Echt een luxe bak, jongen.
0: Ja, dit is zeker een luxe bakje. Als je wilt weten wat vandaag het woord is dat ze moest weten. Codewoord voor koffiedrinken is vandaag Jontana. Oh. Ik zei al, ja. Als we dadelijk met Jontana achter het hokko zitten, pas op dat er niet even die witte box zit knoddelen. Oh, ja. Dan heb ik eens eindig goed in driet, hè. Goed, toets even nog even zo meteen hot chocolate en girl crazy. Hot chocolate, mogen ze binnenkort af moeten kassen horen als ze weer lekker kaart gaat weren. Maar vandaag willen we nog een heerlijke dag hier bij L1. Emiel zegt, goedemorgen Pascal en Stefan. Ik ga voor de Blue Diamonds met Ramona. Geweldige plaats zetten, groetjes en een hele fijne dag van Emiel. Den Roel, de buschauffeur. Roel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roelbapjes. Hallo, man. Roel, de buschauffeur. Welkom. Ja, weer een buschauffeur. Ja, ze komen toch steeds meer in op, hè?
0: Ja, zeker.
3: Nou, mijn vuurgeleur van vandaag, jongens, is Rex Gildo met Fiesta Mexicana. Schone dag allemaal. Groetjes aan alle buschauffeurs. Radio, hè?
0: Radio en hi, tussen linkjes. Zeg hem ook tegen die vrachtwagenchauffeurs allemaal, hè? Ik kan wel even mijn toeter erbij pakken. Zo. Heb je ook zo'n grote toeter? Dan laat maar huren. Ladies Night, de single version van Cool and the Gang, mogen we ook erbij zitten. Dat zit vandaag Roland. En zit ook goedemorgen allemaal. Roland, dankjewel. L1, dit is Hot Chocolate met Girl Crazy, net voor 7 uur bij L1.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma ligt toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer.
3: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij EP-tummels en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
6: Retailpark Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
7: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
8: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
9: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
10: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2... Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Hoppenbrouwers, thuis in techniek voor heel Limburg.
10: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: classic zaak hier, people Carl en Stefan in de Ellen of the Show. Toen met hier ons even bij jeugd. En dan gewoon straks een zoende dingen doen. We gaan Thijs heel even een uitzending halen. Heeft te maken met de Indian Summer die we zouden krijgen. Ja, vandaag weer 21 graden. Heerlijk, man. Als ze nuttig in de auto zit, zijn best ook een klein beetje bibberen. En moesten de kachel toch een klein beetje oppoken. Zo blaad hebben we al op Lies gestoond. Dire Straits, Phil Collins, Patti LaBelle, André Hazes, Tennessee, Adamo, Shang the Bells. Nummer wat meer artiesten ook. Whitney Houston, Frits Rademacher, Boetka Souflera, Dr. Buzzard, Richard Savannah Band, Riggs Gildo met Fiesta Mexicana. Maar ja, Peter zit. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Ik ga ook voor IJzeren Thijs van Rowan Heersen. Gewoon een stripje erbij zitten. Iron Butterfly met Ina Gada da Vida, dat zit Sjaak van Neer. En André Simons. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Hey, André.
1: Ja, ik was gistermorgen. Was ik even vreemd opgegaan.
0: Vreemd gegaan? Verdomme.
1: En had ik Umroep Groesbeck erop staan. Oh. Ja, dat is al een beetje zijn. Ja, dat is nog eens een richtige. Het is net geen piraat.
0: Oh.
1: Maar daar halen ze wel van, daar in Groesbeck.
0: Van dat soort muziek.
1: Maar ik ga hem opstaan. Ja. En dan komen we tot de klassieker. En ik dacht, verrek, dat is er ook nog een. Ja, dat was vroeger bij ons ook iedere keer op de piratenzender.
0: Welke?
1: De Arizona's.
0: Arizona's?
1: Samen zijn. Want ik ga je even dat dingetje gebruikt. En dan denk ik daarvoor of hoe je dat om die muziek te herkennen. Ik denk, hoe is dat nummer?
0: Shazam.
1: Dat is wat vermergen.
0: Ja.
1: Een synthesizer die keihard losgaat. Of ze een Hammond orgel, ik weet het niet. Maar ik dacht, oh ja, dat bestaat ook nog. Goed zo. Hoi,
0: fijne dag. Ja, dankjewel. Ik kon de Arizona's even zoeken met samen zijn. Ik kan misschien straks even een stukje verdrijven. Nog op

0: Simon Spinnerwebber. Oh nee, web. No worries. CBL leidt in de Ellen of the Job. We hadden net André Simons. Ze zei tegen mij, nou, ik heb even stiekem gisteren een beetje oest heb gemaakt. Even gedoest aan de omroep. Wat was het? Groesbeek. En hij had dan zo'n pleetje van de Arizona's. Nou ja, de wet CBL leidt hebben we alles. En dat ging hem dit pleetje. Ja, ja. Eens even Radio de Piraat. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. En dan ga je verzoekersgek. En dus aanvragen even in die piratenhits. Robertino, goedemorgen. Welkom bij de uitzending. Ja, zo klinkt dat pleitje dan, hè? Nou, dat is wel schoen. Dat hebben soms die lokale omroepen. Hebben af en toe wel van zo'n muziekmix. Dus ze denken van, nou, het huurt ze nergens meer. Wel schoen nog een keer te huren. André, dankjewel, jong. Ken ik tenminste ook eens een klein beetje meegenieten van wat zich normaal op de luisters. Zeker op tegen goed en showvol was op zit. Beton draaien en zo. Heerlijk. De Arizona's waren net aan Hibi Alijn in de LN Ochtendshow. We bezoeken een lekkere, positieve plaats. Goedemorgen, John. Welkom.
1: Hallo. Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
1: Goedemorgen, gloeiwappies. Ik wens voor iedereen een hele fijne dag.
0: Dankjewel, John.
1: En vandaag voor de voordoe gun ik eens voor, ja, Rode Nazen. Dat leek me gewoon
0: eens goed. Ja, dat is zo'n
1: plaat, hè. Van
0: draaien.
1: Zou zeggen, fijne dag verder allemaal. En radio.
0: Hoi. Dankjewel, John, voor de bijdrage. Koen Hendriksen zei, die gewoon mee met Kulse Frans. Wordt er weer een stripje bij zitten bij de Blackfuss, when the sun shines. Dan hebben we Robin Loop, die zegt, goedemorgen. Ik kom mee met Rex Gildo, met Viva Mexicana. Dat is Fiesta Mexicana, maar dat maakt niet zo goed. Kom er zeker erbij zitten. En goedemorgen, zegt Elron. Elron, goedemorgen. Hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur. Heeft er zijn best verre doen. Ik ga weer Robin Herzen met IJzeren Thijs. Nou, we gaan zo meteen de balans opmaken.

twee zaken voor de plaat deze ochtend. Gewoon zo meteen drie. Maar hier is gewoon lekker naar Dua Lipa en Physical hier in de LN Ochtendshow. Op deze woensdag dat we de werk door midden zagen. Pak die vette zaak maar. Hoppakee, zaak maar, zaak maar.

0: jongens, dat is even wat een energieker doet, hè. Wat is er vandaag ook energie van TNUPS? Dat ze weer een goede dag gaan hebben deze woensdag. Dus midden van de week, jongens. We komen weer morgen aan de goede kant van de week. Het is lekker op de donderdag. En vandaag gaan we weer een lekker pak met koffie weggeven. Nou, een pak. Het is een zomerpak. Er zit van alles bij. Keuken zit er bij. Er zitten notitieblokjes bij. En een turt zit er bij. En er zit ook nog een mok zit er bij. Maar goed, dus laat het zo meteen even sturen. En de naam die ze ons onthaaien vandaag, dat is Jontana, want daar drinken we koffie mee. We gaan nog even kijken wat Werner heeft. Werner, goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoi.
1: Ik ga hem voor de Goldie Oldie. Always look on the bright side of life.
0: Precies daar. Dat is zo'n plaat, jong. Nou, ik weet niet of je het gaat horen vandaag, want er waren een paar platen die behoorlijk hel gingen. Phil Collins met Another Day in Paradise. Had enkele stripjes, ook Rex Gilder met Fiesto Mexicana. Maar ik kan uiteindelijk maar één plaat winnen, jongens.
2: De volgroeier.
0: En die ene plaat gewoon haalt iedereen. Net voor half acht, Hibi L1. Nou, dat is wel een schoenplaat. Ik ga even kijken wat Marina. Marina zal wel de oplossing hebben voor de koffie, denk ik.
3: Hey, met Maria. Ja. Vandaag hebben jullie Jontana op de koffie.
0: Ja, dat klopt helemaal, hey. Maria. Maar dan moest straks even, ik kan zomaar zien dat ik straks gewoon bellen. Maar dat weet ik niet, hè. Gewoon echt niet bepalen. Ik ga de jury bepalen. Dus dat wordt even spannend. Nu is het spannend geworden. Welke plaat hebben we deze ochtend die bij de vurgluren drinken knallen? Ziet je er allemaal klaar voor? Jawel. Want het maken een hoop herrie, die plaat in het begin. Want de vurgluren vandaag is geboren. Rowan Heerzen met IJzeren Thijs.

0: lekker motig gerongen begin van dit stukje. Heerlijk. Dit is LA met de ochtendshow. Zometeen gaan we ook kijken naar de weerwaarnemingen. Peter Meijer heeft zich al gemeld. Helmut Weiss heeft zich gemeld. En natuurlijk ook André van Maren Zoetegras ook.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
2: Oh.
3: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
5: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
7: Goeie paas, Paulussen, Paulussen! Doe Roda, met zo'n Paulussen!
8: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bekend dat er 5 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 locaties liggen in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8000 woningen, in Weert om zo'n 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waar leerlingen in aanraking komen met de natuur. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan samenwerking en organisatie. En een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Meersenhovenweg in Maastricht. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de hulpdiensten werd de brand mogelijk veroorzaakt door een technisch defect. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag vrij zonnig en het blijft droog. In de loop van de middag wordt het in Limburg maximaal 21 à 22 graden.
3: Liefde voor Limburg, dit is L1.
4: De L1 Ochtendshow. Goedemorgen Limburg.

0: Hij noemde het instituut losgeslagen.
1: The United States is equally opposed to the out of control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Trump had een speech van in totaal 40 minuten. Hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door dat strafhof. Dat de mensen kan vervolgen, die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
2: Ja, en de opluchting in Groenland en Denemarken na het akkoord met de Verenigde Staten. Ja, de hoop is dat er een einde is gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire basissen bouwt op het eiland, zegt deze correspondent.
3: Ze hebben zelf alle bases op 1A gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Ja, verder is er afgesproken dat Groenland de baas blijft over het gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen.
0: En dan premier Jette. Die heeft in de Verenigde Staten een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar bezocht gisteravond ook een gay bar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
4: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
0: Jette had ook een gesprek met president Donald Trump, waarin hij het belang van de LHBTI-emancipatie heeft aangekaart.
2: In Breda staat de verdachte van het dodelijk ongeluk in de vogelwaarder voor de rechter. 3 schoolkinderen en de directeur van de school kwamen daarbij om. Ze waren met de klas op schoolkamp. De 20-jarige verdachte was op die dag 1 juni al 3 keer geflitst voor te hard rijden. Een zware dag voor de ouders van Sarah, Damien en Olivia, die gisteren de foto's deelden van hun overleden kinderen, zegt namens de familie tegen Hart van Nederland.
5: Het liefste hadden deze ouders het natuurlijk nooit gedaan. Maar zij moeten hun kinderen missen, elke dag weer. En zij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen zien wie zij moeten missen. En dat in alle aandacht over deze vreselijke zaak niet wordt vergeten om welke mooie en lieve kinderen het gaat.
2: Ja, de rechter bepaalt vandaag onder meer of de man langer blijft vastzitten.
0: Ja, Stefan, denk je er van ons veranderde hoge prijs in de pombo bij jou?
2: Nou ja, ik ga er geen doekjes om winden, maar ik fliep er gewoon even de grens over, hoor. Hey.
0: Ja, het is goedkoper. Ja. Hè? Nou, ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. En wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar een aantal files neemt niet af, zegt deze expert in de podcast van het FD.
6: Maar je zou dus in die filedruk zijn bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja, we willen ook graag van jou weten aan de andere kant van de radio. Daar is gewoon minder tanken hoef. Of minder van die plezierritjes. Lol met even weten via de L1-app. En volgens het FD zijn er ook niet veel meer mensen elektrische gonorrieën.
2: Ja, verder vandaag in Oslo wordt afscheid genomen van de Noorse prinses Astrid, de oudere zus van de overleden koning Harald. En de bondscoach van Os, Xavier Hernandez, en een speler van het Nederlands elftal blikken in een persconferentie en zeist vooruit op de wedstrijd uit de Nations League tegen Duitsland die morgen gaat plaatsvinden.
0: En tot zover het medieoverzicht. Hier bij L1 en zometeen krijgen we ze de weerwaarnemingen. L1.

0: lekkere dag te bekennen zeggen. We zitten midden van de week. En ja, jongens, vandaag is de herfst eigenlijk begonnen. Ik kan zomaar zien dat de bladjes van de buim afvallen. Dat ze de beste willen van iemand pakken. Alles bij moest groeien. En dan in die koffer moest groeien van de gemeente. Kreeg van allerlei dingen al binnen. Elroy is me ook een foto in sturen. Zit dus vandaag frisjes in de ochtend. In de loop van de dag klaar er weer wat op. Nou, dankjewel. En hij werd ook om een WW koffie drinken vandaag. Dat komen we zo meteen natuurlijk vandaag één keer bekendmaken. Oh, Paultje van de Laars hier. Goedemorgen, Paultje. We gaan even kijken naar de weerwaarnemingen. Stefan, we hebben weer van alles binnengekregen. Natuurlijk van de vaste waardes die we elke ochtend hebben.
1: Yes, yes.
0: De vraag is natuurlijk, waar beginnen we dan?
2: Zeg maar, zullen we eens een keer een...
0: Bieden water is een stijl.
2: Een stijl.
0: Nou, ja, doen we.
2: Helemaal naar stijl, hartstikke goed.
3: Goedemorgen Pascal en Stefan.
4: Hallo,
3: hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het Pontje.
2: Bij het Pontje.
3: Ja, het is vanochtend een hele prachtige, sprookjesachtige ochtend. Het is wel fris, met een graadje of 6. Maar je ziet het mist over de Maas hangen.
0: Ziek man.
3: Ja, het ziet er toch eigenlijk wel echt sprookjesachtig uit.
0: Heerlijk man.
3: Het is vandaag echt een Indian Summer Day. Ja, dit is echt 21 graden. Eigenlijk echt een prachtige, warme dag. Voor eind september. Dus alle mensen, ik zou zeggen, geniet ervan. En voor de rest, ja, de wind is een beetje uit zuidwestelijke richting. Kracht 1, eigenlijk kun je het bijna niet voelen. Maar voor de rest, geniet ervan. En tot morgen.
0: Radio, dankjewel. Als we een klein beetje over de Maas kijken, lijkt wel of de zon of de wolken er vandaag geen zin in hebben. Hè? Die blijven lekker bovenop de Maas liggen. Heerlijk, dat doet het.
2: Chique.
0: Dankjewel, Peter Meijer. Voor die bijdrage deze ochtend. Maar van Peter Meijer, gomme no MA. Oftewel Maastricht, Aachen Airport. Want Helmut Weisse heeft een lettertje weer gepakt. Zit bovenop het dak.
5: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show.
0: Hallo Helmut.
5: Hier de weerwaarning vroeg vanuit Maastricht Airport. Start van Zuidoosten, start met overwegend helder weer. Er is in een lichtblauwe hemel, geen wolk aan de lucht en geen verliesstrepen die waarnemer zijn. Wat wel opvalt is aan de horizon die goudgele gloed die daar verschijnt. Als we dan langzaam doorschieten van zuidoosten richting het oosten, ja, zien we alleen maar toename in die goudgele gloed die daar verschijnt. Achter 20 minuten zal daar de opkomende zon zijn opwachting maken, die vandaag rond 7:24 die reis gaat beginnen en vanavond rond 19:33 die reis zal eindigen. Dik 12:08 aan dag zeker zonlicht. Doorschieten van het oosten richting het noorden, ja, hetzelfde lakenpak. Geen wolk in de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarnemer zijn. We hebben vandaag te maken met een zwakke zuid-zuidoostenwind. Ten opzichte van gisteren was die zuid-zuidwest. Temperatuur 9 graden, 1 graadje minder dan gisteren. Maar het buiten het beste vertoeven. Windvlagen zijn iets meer dan gisteren, dat kun je wel waarnemen. Maar speelt verder geen rol van betekenis. Ik wens jullie verder een fijne uitzending en fijne dag toe. Radio,
0: dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. Van Noord-Maastricht, Aachen Airport. Helmut Weisse was dat. Dan hebben we er nog één, hè? En die moet ik naast horen, of niet?
2: Ja, dan gaan we daar eens even kijken.
6: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Op deze woensdagmorgen morgen van de Grashoek, de weerwaarneming. Er ging behoorlijk het mist heen in de Grashoek.
0: Ik zie het.
6: Het is ook... de vochtigheid is hoog. Mm-hmm. Dus dat is logisch dat er dan nog meer zo'n stijt. En dat trekt nou pas richtig aan, de mist. We zullen gewoon een tijd nodig hebben om weg te trekken. En terwijl achter de mist een beetje zonlicht erdoor komt, je hebt toch kans dat die zon ook wel veel weg kan branden. Heel weinig wind. En een temperatuur vandaag van rond de eind 22 graden, dus dat is helemaal niet verkeerd. En de mist kan nog een klein beetje verkeershinderlijk zien op plaatsen. Dus tja, toch een beetje uitkijken vandaag. Ik ben terug in de studio en een hele fijne dag. En Radioa.
0: Radioa, dankjewel voor de bijdrage van de Graashoek. André van Maris, we hadden natuurlijk ook het stel Peter Meijer. En bedankt van Helmut Weisse vanaf Maastricht Aachen Airport. Dit is Everything But A Girl op L1.

0: This is your wake-up call. Everything but the girl, missing Ibi Alain, FIFA 8 geboren. Ja, jongens, vandaag gaan we doen. Koffie weggeven. En dit zomerkoffie, een gans pakket.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lust er een koffie.
0: Ja, Stefan heeft deze ochtend al de gast binnengehold. Ik zei al, hij had een witte box aan en een wit jasje eraan. Dan mocht natuurlijk geen koffie overheen slappen, want als dat is, ja, dan heeft er een probleem. Met wij doen we vandaag koffie drinken,
2: ja,
0: Stefan.
2: Anders moet ik het bunker gaan betalen. Hè?
0: Ja, dat is een duur bunker.
2: Ja, ze dat maar
0: zal wel een Franse frank zien, denk ik dan.
2: Maar kan ik het vertellen met...
0: Ja, wil ze het vertellen? Nou, ik vind het allemaal prima, jong. Ja. Oké, vandaag drinken we koffie met...
2: Nou, de hint wordt wel duidelijk, hè. Frans pak, wit pak. Jontana.
0: L. Zo, Jontana, onthoud de naam. Heb ze straks nu. Ik vul het hier nog over immers bellen in de uitzending. En wet ze dan de juiste naam. Dan geef ik de verdomme een goed koffiepakket. Lotte bezoek meteen zin. It's a beautiful day. Dit is YouTube. Nu, hier, be alleen.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
2: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
2: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
3: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Meersenhovenweg in Maastricht. Niemand raakte daarbij gewond. En Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egg licht het advies van de SER toe.
15: Nou, de SER zegt
5: Luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
14: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
15: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
16: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
18: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
18: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
20: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
21: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
22: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
23: Liefde voor Limburg.
24: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
25: Dit is L1.
26: De L1 Ochtendshow.
27: Ochtendshow.

0: Dramatisch vol eigenlijk. Even Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Hier bij L1. Hey Wiel, goedemorgen. Welkom. Zeg het eens, jong.
1: Goedemorgen, mannen van Radio L1. Ja, ik heb geen idee meer waar ik vandaag koffie moet drinken.
0: Echt
1: ik drink maar alleen maar weer aan zijn bek gedaan. Dus.
0: Ja, mijn jong, toch.
1: Groetjes.
0: Hoi, hoi. Zien dat we die straks huren. We drinken vandaag koffie.

0: zitten we. En de Oktoberfeest in München, die zijn er eigenlijk ook weer begonnen. Veel mensen konden naartoe. Natuurlijk ook vanuit onze provincie reizen veel mensen af. Is toch dat van Lieshout en Ars. Rob Ars ook aanwezig is geweest bij de Oktoberfeest. Het al fantastische beelden heeft er gestuurd. Met de Pielhazes er geweest. Ja, heerlijk jongens. Om Venro een klein beetje te vertegenwoordigen door. Maar binnenkort zit er ook een van de grootste Oktoberfeesten van Limburg. Aangeschoven is Paul van der Laag, tourmanager van Thomas Tannenbaum. Ja, maar, goedemorgen.
1: Maar ik kom hier even voor de Polonaise.
0: Dat geloof ik. Paul, leg eens even hoe. Wem is Thomas Tannenbaum?
1: Ik heb die ontdekt ergens ver over de Peul.
0: Ja.
1: Ik mag niet van hem zeggen, het is allemaal contractueel vastgesteld natuurlijk, hoe het precies vandaan komt. Maar ergens uit de bergen, zeg maar.
0: Ergens uit de bergen. Thomas Tannenbaum, dat is natuurlijk een artiestennaam van een DJ die optreedt tijdens de Oktoberfeesten. Zeker in Sittard. Wie zijn er met die Oktoberfeesten eigenlijk bij ons in de provincie? Zien die het meer geworden? Leeft het meer onder de bevolking?
1: Ja, als ik het zo rond bekijk, wel volgens mij, ja.
0: Wie maakt ze er mee elk jaar?
1: Een stuk of 20 denk ik of zo.
0: Toch wel, ja.
1: Jawel.
0: Ja, en Sittard is de eerste keer voor Thomas?
1: Nee. Want binnenkort is een panning ook al Oktoberfeest. En weet dat we dan ook nog een paar keer in het noorden stonden van Nederland. In Friesland en in Drenthe. Daar leeft het ook allemaal. In een Achterhoek, ja. En dan is het door een gekke hoes weer.
0: Ja, zeker in München is het nu op dit moment een gekke hoes. Waar 79 miljoen liter bier werd door weggetankt. Dat is behoorlijk veel. En er moet natuurlijk een DJ bezig zijn, zoals Thomas Tannenbaum. Als we even kijken naar de muziek die gedraaid wordt, traditioneel door in München. Dat is echt, ja, wil ik zeggen, er stond een goed orkest die stonden te draaien. Maar hier is dat toch meer de DJ's die de après-ski muziek draaien. Wat is eigenlijk populair eigenlijk bij de Oktoberfeesten?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de ballerman, maar dat is ook het traditionele. Maar ook zeg maar de viersnummers, zoals het slavenkoor en dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Dat is maar viersjes, dat is het belangrijkste. En een PO wil daar heel aardig in helpen, zeg
0: maar. Dat geloof ik best wel. Maar kent hier in Limburg ook aankomen met een Nederlandstalig pleertje? Is het toch wel, ik zie de zon zakken in de zee, of geet dat?
1: Ja, daar moeten wel heel veel beren in gezien, denk ik. Nee, ja, volgens mij zien we wel een beetje traditioneel doorin. Dus door een beetje Limburgs, maar ook veel Duits. Met name Duits, denk ik, dat de Thomas Tannenbaum, dat rijdt heel veel Duits, zeg maar. En dan uptempo en dan een gas erop, zeg maar.
0: Ik heb het dan goed gemist van een organisatie om de tafel zitten. En die zeggen dan, nou, we willen hier dit soort muziek huren. Of is het toch vuren van, we boeken een act. En de act, die moet dan maar bepalen wat de hele bepaald image van dat gewoon ik draaien op de avond.
1: Ja, dat kan alle kanten op. Soms is het zo van dat met overleg gaat. Dat is wel met de organisatie. Soms is het ook dat er een bepaald genre is. En dan moest ik voorstellen, als er allemaal jongvolwassenen zitten, zeg maar, dan gaan ze het wat vlotter doen dan zegt er meer ervaren mensen zitten. Dus moet ik dat zo nemen?
0: Ja, dat mocht ze zo nemen. Dus gewoon eigenlijk aanpassen aan het publiek wat er eigenlijk tot binnen zit.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja.
1: Om even voor Thomas te spreken, dan moest ik gewoon de mensen geven wat ze hier willen huren, denk ik.
0: Je gaat vandaag ook gaan doen, en dat is iets opnemen, heb ik begrepen.
1: Nou, nog niet vandaag. We gaan het wel veel bespreken, want we gaan bij de Oktoberfeest in Sittard gewoon een promotiefilm opnemen.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet allemaal nog even veel geproduceerd worden. En moet er nog aanspraken gemaakt worden. Dus dat gaan we vandaag hier in Maastricht doen.
0: Ja, wel professioneel allemaal als dat zo huren.
1: Ja.
0: Vorige was zo'n enorm zijn koffers mee met platen. De show zit ik in de brug aan. En dat vandaag is het gewoon een stikje. Maar het gaat er wel om deze grote diversiekums.
1: Ja, het gaat om de performance, zeg maar. Het gaat om het beeld. Sfeer en beleving, zeer belangrijk.
0: Zei net al dat het toch wel aan het trekken is. Dat is meer dan 20 optredens, zeg maar, gewoon in de provincie. Wat denk je van een aantal jaren? Werd het meer of stagneerde het een beetje?
1: Nou, wat mij betreft mag het altijd meer, Pascal.
0: Dat kan ik best voorstellen. Nou, heel veel succes vandaag. Dus ergens in Maastricht werd vandaag dus de opnames gemaakt. En ik
1: nee,
0: Thomas
1: dat is pas op de Oktoberfeesten zelf. Hè. Dus we gaan nog even veel bespreken wat we allemaal willen filmen. En dan gaat het gebeuren. Dus ergens midden Oktoberfeest in de Schirmbar, volgens mij.
0: In de Schirmbar. Paul van der Laat, tourmanager van Thomas Tannenbaum. Dankjewel. Fijn dat ze bij ons even in de oetzending kwamen. Oetlikken wat het allemaal inhield. Zeker met de Oktoberfeest. Het zit dat die eraan zou te komen. En onze L.I. natuurlijk ook hier bij de Oktoberfeest. Ze begon al live oetzenden.

0: beste frontzanger van Marshmallow Moonshine, Zoedelwind, Hibi, L.A.
1: L1 Media Overzicht.
0: Even kijken wat er op dit moment allemaal aan de hand is. We beginnen met de VN in New York. Er waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Donald Trump, die een speech hield. Daarin pleit hij voor een einde aan het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen en noemde het instituut losgeslagen.
2: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Trump had een speech van in totaal 40 minuten. Hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door het strafhof. Dat de mensen kan vervolgen, die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
3: Ja, opluchting in Groenland en Denemarken na akkoord met de VS. Dat er, er is een einde gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire basissen bouwen op het eiland, zegt deze correspondent Rudy.
4: Ze hebben zelf alle basis op een na gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
3: Ja, verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over het gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen.
0: En premier Jette heeft in de VS een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar bezocht gisteravond ook een gay bar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
5: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
0: En Jette had ook een gesprek met Donald Trump, waarin hij de belang van de LHBTI-emancipatie heeft aangekaart.
3: Ja, in Breda staat de verdachte van het dodelijk ongeluk in de vogelwaarde voor de rechter. 3 schoolkinderen en de directeur van de school kwamen daarbij om. Ze waren met de klas op schoolkamp. De 20-jarige verdachte was op die dag in juni al 3 keer geflitst voor te hard rijden. Een zware dag voor de ouders van Sarah, Damien en Olivia, die gisteren foto's deelden van hun overleden kinderen. Zegt namens de familie tegen Hart van Nederland.
6: Het liefste hadden deze ouders het natuurlijk nooit gedaan. Maar zij moeten hun kinderen missen, elke dag weer. En zij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen zien wie zij moeten missen. En dat in alle aandacht over deze vreselijke zaak niet wordt vergeten om welke mooie en lieve kinderen het gaat.
3: Ja, de rechter bepaalt vandaag onder meer of de man langer vast blijft zitten.
0: Ja, ga maar eens een keer naar de pomp toe om je auto vol te gooien. Tankgedrag vooral door de hoge prijzen. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar een aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het FD.
7: Maar je zou dus in die filedruk zijn bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Volgens het FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden.
3: Ja, verder vandaag. In Oslo wordt afscheid genomen van de Noorse prinses Astrid, de oudere zus van de overleden koning Harald. En bondscoach Xavi Hernandez en de spelers van het Nederlands elftal blikken in een persconferentie in Zeist verheugd op de wedstrijd uit de Nations League tegen Duitsland. Ja. En die gaat morgen plaatsvinden.
0: Daar hebben we nog gehad. Zometeen hier bij L1. Gaan we even met Thijs Seelen praten over de Indian Summer. Komt eraan. 21 graden weer vandaag in de provincie op.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan vandaag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag, alleen vandaag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger, blije voeten, blije mensen.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
7: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
8: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
9: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Hey Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hey Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
20: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bekend dat er 5 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 locaties liggen in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8000 woningen, in Weert om zo'n 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waar leerlingen in aanraking komen met de natuur. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan samenwerking en organisatie. En een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Meersenhovenweg in Maastricht. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de hulpdiensten werd de brand mogelijk veroorzaakt door een technisch defect. Het weer in Limburg, het wordt vandaag vrij zonnig en het blijft droog. In de loop van de middag wordt het in Limburg maximaal 21 à 22 graden.

0: zomer precies inhoudt? Want dat is het toch wel een aaiwieve zomer, Thijs?
1: Het heeft verder niks met ooie dametjes te maken, die jullie daar gewoon bangs kunnen zon zetten.
0: Nee.
1: Maar ja, dat heeft met de Noorse en Germaanse mythologie te maken. Mm-hmm. En hij is dan vooral over godinnen die lange witte draden aan het weven waren. Kijk, en als je nu s'morgens vroeg, als je zon opkomt, en ook vandaag als de zon wat leeg staat, over de velden kijkt, dan zie je ook van die lange witte draden, dat zijn die spinnendraden.
0: Mm-hmm.
1: Dat komt nu heel veel in opkomst. Kijk, en als de zon erbij is, met die hoge temperaturen, ja, dan komt het eigenlijk een beetje vanaf die oude wievenzomer.
0: Oude wievenzomer. Maar goed, veel mensen beginnen liegen over een Indian Summer. Waar komt dat eigenlijk vanaf, Thijs?
1: De term Indian Summer komt eigenlijk vanuit het noordoosten van de Verenigde Staten, het zuidoosten van Canada. Daar hebben ze heel veel bossen, esdons met name, en die verkleuren in oktober. En als het dan prachtig noorzomer weer is, met die prachtige verkleurde bossen, geel, rood, allerlei kleuren, ja, dan spreekt men eigenlijk van een Indian Summer. Dus we zijn eigenlijk nog een mondje te vroeg om er officieel van te spreken. Ja, dat zou Joost dan in oktober zien.
0: Maar goed, dan hebben we de oktoberfeest, dan moeten we even op wachten. Vandaag fijn 21 graden. Ja, Matthijs, ik heb al begrepen, dat is toch wel een klein beetje groot nieuws voor het komend weekend.
1: Nou, de temperatuur gaat in ieder geval flink omhoog. Hè. Vanaf het weekend gaat het al gebeuren. Ik denk vanaf zondag tot en met volgende week woensdag. Het zijn nog de laatste dagen van september, verwacht ik toch veel zon. Een temperatuur van zo'n 24 graden en meer. Dus dan spreken we inderdaad van noorzomerweer.
0: Mm-hmm.
1: Veel is van rond deze tijd, ja, de weersnijd op mensen verbrand. Ja. Want de zonkracht is natuurlijk heel leeg. Kijk, en dat vind je ook het schoenen van die noorzomers. Hoe is het niet meer rijk door je met dat insmeren. Zonkracht 7, 8. Dat is gelukkig niet meer aan de orde. Dus gewoon heerlijk genieten van noorzomerweer.
0: Dankjewel, Thijs, heel onze weerman. Wil ze allemaal een keer noorlezen over de Indian Summer en de oude wievenzomer? Check dan even L1 op Facebook. Harry Styles American Girls, dus nu in de Ellen of the Show. Limburg, goedemorgen allemaal.

0: van een kleine piraat en met een zwarte lepje voor zijn kop, Dr. Hook. En Baby Makes a Blue Jeans Talk hier in de LA Noftin Show. Op deze dag dat we officieel in de herfst zitten. Maar ja, die is het al van Thijs Seelen. Dat er toch heel andere dingen aan zien. Indian Summer. We horen er niet echt van spreken. Maar goed, kan ze het allemaal doorlezen op onze site lanews.nl. Den Jans gaat angers. De Sint-Remigiuskerk in Schimmert besteedt 100 jaar. Want gebouw ontworpen door de zonen van Pierre Kuipers is nog nooit zo slecht aan toe geweest. Het toren is in zeer slechte staat en moet gerestaureerd worden. Maar de parochie heeft er het geld niet voor.
1: Als er stukken van het voegwerk uitvallen. En je kunt zeggen, een voeg is niet zo groot. Maar als die van 30, 40 meter naar beneden komt op je hoofd, dan ben je er wel geweest. 100 jaar geleden een steensoort gebruikt, Nivelsteiner steen. Daar houdt specie heel slecht op. Het kost in totaal ruim 3 ton. Daar is dus 60% van betaald door de SIM-regeling, de subsidieregelingen van monumentenzorg.
2: Nou, dus u ziet inderdaad al het voegwerk aan de binnenkant van de toren. Juist inderdaad op veel plaatsen, juist inderdaad overal, tot het losleed. De stenen die kapot zijn, die werden er allemaal uitgehold, eruit gekapt. En die werden dan op mot opnieuw gemaakt en weer opnieuw erin gezet.
1: Hij is nu eigenlijk te groot, maar ja, goed, dat kun je de mensen van 100 jaar geleden niet verwijten. Want toen ging iedereen naar de kerk, dus toen kon men zo'n grote kerk vullen.
3: Heeft het dan wel zin om zo'n kerk te restaureren?
1: Dat ben je verplicht, omdat het een rijksmonument is. Maar dat je er ook wat aan moet doen. Bijdragen in de zin van er naartoe te gaan bij vieringen, maar ook financieel de onderskerk te ondersteunen. En anders staat hij er de volgende 100 jaar niet meer.
0: Ja, dat hele verhaal is na te lezen op onze site lanews.nl.

0: even door. De Quante Hippe uit Venlo. Ze waren ochtends in tijdens de Nacht van de Limburgse Leert. Afgelopen zaterdag was dat. En misschien heeft ze zichzelf ook wel een ontzettend grote droom. En die ken ik de Gabby voorstellen dat ze een droom heeft. En de droom heeft te maken met het vaste loversgezicht van 2027. Oh, weet je dat weer? Ik ben ontzettend benieuwd. We zien af en toe zien we hier al een stiekem meenkieken bij al die inzendingen die binnenkomen. En van weer dat vaste loversgezicht weer. Maak zo een filmpje van zichzelf en vertel even een schaduw van zichzelf. En binnenkort dan is er weer een soort strijd om het vaste loversgezicht. Want ja, dan steeds hebben we alle uitingen van de vaste loverszender van Limburg van L1. Want wij zien... En wij leven en wij dragen het uit de vastelovende Limburg. Dat best wel een gezicht ervan.
1: Ja, nou, en ik werd natuurlijk herkend in de kroeg, hè. Gewoon maar voelend.
0: Als ze dat maar bent. Zeg het even via onze site, l1.nl, als ik denk van ik wil dit jaar het vastelovend gezicht weer.
2: De L1 Ochtendshow.
3: Goedemorgen, Limburg.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
5: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
5: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
6: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
8: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Meersenhovenweg in Maastricht. Niemand raakte daarbij gewond. En Limburg kan de eerste provincie zijn waarop grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma.
9: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
11: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
10: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
12: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
10: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
14: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
15: The Music of Zimmer & Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T. Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonique. tickets via mac.nl.
16: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
19: Dat is genieten.
20: Met Rousseau chocolade.
18: Kijk op rousseau.nl.
21: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: maakt wanneer druk. Vandaag geen regen in de provincie, maar 21 graden. Lekker non-zomeren noemen we dat. En When the Rain Begins to Fall van Pia Zador en Jermaine Jackson. Hier bij alleen in Ellen of the Joe. Op de dag dat we nog op dag 4 zitten van Hives, weet het nog? Gisteren werd bekend dat Hives terug is. Oftewel, precies 22 jaar geleden werd het sociale netwerk opgericht. Het platform dat verdween in 2013, maar maakte gisteren een comeback. En de Hive-directeur is Ritske Bette en die wil het deze keer anders aanpakken. Genverslavende algoritmes en eindeloos scrollen, maar vooral contact met vrienden en communities. Berichten schrijven gewoon chronologisch. En de gegevens van de gebruikers worden niet aan derden verkocht. Tenminste, dat zeiden ze. We hebben gisteren ook een Hives-account aangemaakt. Ja, ik kan dat even laten zien op LN Televisie. Ik heb ook al een aantal vrienden, maar er waren gisteren maar 10.000 plekken en die waren binnen een paar uur overgeven. Dus er veel mensen hebben er gisteren al geprobeerd om ook weer op Hive te komen, op dat social media netwerk. Maar vandaag komen er alweer 50.000 bij. Dus als ze zich aangemeld hebben, ze krijgen misschien vandaag wel een teken dat ze zichzelf nog een keer kan aanmelden. We gingen wel de stroot op en bestreken om te vragen van, weet je nog wat Hives is?
1: Ken je Hives of niet?
2: Ik zou het ook niet weten wat het is.
1: Ik ken het zelf niet zo heel goed wat het is.
2: Ja, de meesten kennen dat wel.
3: Ik ken het nog wel, ja. Ik weet wel dat het een chatprogramma was waar je met vriendinnen en vrienden mee kon kletsen.
2: De premier-minister van vroeger, Balkenende, Jan-Peter Balkenende, die had op een gegeven moment op Hives gezet. Gelukkige jaarwisseling 2004 of zo, beste Hives-vrienden. En dat is gewoon zo'n meme geworden.
3: Ik denk dat het minder verslavend zal zijn als bijvoorbeeld een Instagram of een Facebook of een ander social media of een TikTok of een Snapchat?
4: Dan vind ik het een heel goed idee. Ik echt merk aan mezelf dat ik ook denk van alles door aan het scrollen ben op Instagram bijvoorbeeld.
5: Ik denk dat het hartstikke hetzelfde is. Dat het niet opeens minder verslaafd is van vroeger. Het is gewoon hetzelfde, denk ik.
0: Hetzelfde. Hives is dus helemaal terug. Het enige wat er wel veranderd is, is dat er op dit moment ook een app is. En dat was vroeger niet.
6: Dit is L1.
0: Dus als je vandaag denkt van ik wil er ook bij zien, 50.000 plekken zijn er weer te vergeven. En dan zijn er dus uiteindelijk 60.000 man die op Hives kunnen zitten. Maar ja, vroeger waren het er 9 miljoen. Wie van Limburg is dom dat? Ja, buurlijk geef van dich. Nu op L1, Ella Langley.

0: Hit in met vrienden. We zien in vrienden van de radio. Elke dag vanaf 6 uur de Ellen Ochtendshow. En wel serveren terug op een dag Limburgstalige muziek. Dan moest even gewoon ons extra kanaal. Dat is plattenweg.nl. Just ze allemaal voorbij komen. Dan Max Verstappen. Vorige week heeft het voor elkaar gekregen in een georganiseerde kartrace. Startte er als 101ste. Hij moest 100 tegenstander verslaan. En passeren dus op het circuit in Silverstone. En dat lukte de Limburger. En amper 34 minuten deed dat. Maar de F1-journalist Jacques Martens uit Limburg zong als tweede op het podium achter Max Verstappen. En beleefde naar eigen zeggen. En de daagte vulde als een druim.
1: Zo dat in de eerste ronde. Dat is twee lange rechte stukken. Op het huidige Formule 1-circuit. Dat was zeg maar dan dus het verlengde van de kaartbaan van de daag daarvoor. Op het moment dat ik zeg maar, op het tweede lange rechte stuk reed, kwam hij aan het andere rechte stuk al aan. En ik geloof in de ronde 2 of ronde 3 zwaaide al zo van, ik kom eraan jongens.
0: Dat is toch wel knap hè. Dit weekend mogen Max Verstappen weer in de bak. Het werd qua tijden een bijzonder raceweekend. Want de race is niet op zondag, maar op zaterdag. Hele weekend in Azerbeidzjan is een dag naar voren geschoven. En het heeft ermee te maken dat er zondag een herdenkingsdag is in het land. Dus vrijdagochtend om 10:30 vindt de derde en laatste vrije training plaats. En om 2 uur Nederlandse tijd gaat het echt weer beginnen met de kwalificatie. Dus niet op zaterdag, maar op vrijdag. En op zaterdag dus vindt de Grand Prix plaats om 1 uur Nederlandse tijd. En gewoon de lampen oer op het circuit. Dat zorgt voor spektakel en bijzondere momenten. De coureurs moeten door 51 uurtjes aanvliegen. En als ze denken van ja, zaterdag, ik heb al van de gans andere dingen gepland. Geen probleem. Vanaf eindigocht te volgen via liveblog via l1nieuws.nl. Dan doen we dat allemaal verslaan. Dus ga geen problemen. Kan ze de verrichtingen van Max Verstappen door in Azerbeidzjan volgen bij L1. Dit is Keen Summer Only We Know.

0: Ah, gisteren hebben we nog gezongen, hè? Hives is Hives. Op het nummer van Opus en Live is Live. Want het is weer druk het social media platform. We besteden de aandacht aan Ibi alleen. Green was dit op de radio. En misschien bussen zelf ook al wel weer een krabbelen. Maar het zit wel bij de eerste 10.000 mensen die gisteren zien losgelopen het Hives platform. Was voor de mie, Stefan?
1: Ja, absoluut. Maar ja, we waren natuurlijk hartstikke leuk bij je. Heb je hem gepimpt?
0: Ja, ik heb al nu foto's erop gezet. Maar dat moet natuurlijk nog meer aangekleid weer. Ik heb het een beetje in de kleuren van L1 gedaan. Een beetje geel, een beetje blauw.
1: Oh.
0: En ik heb ook al krabbeltjes. En zo van, jij bent mijn eerste vriend op Hive, zit Cindy. Nou, dat is natuurlijk zoen. Dat is wel zoen dat ze wedst. Ze bij die eerste 10.000 bus. Zelfs veel dat het er voor 10 jaar nog besteedt. Dan werd ze wel dat ze toen de allereerste was. Want vandaag werd de volgende 50.000 losgeloten. Ik ben benieuwd of dat ook echt helemaal los gaat lopen. Wat denk je er zelf van?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja,
1: dat denk ik wel. Ja, waarom?
0: Waarom?
1: Het hoorde natuurlijk ook gisteren in het item van onze social media. Het staat op L1.
0: We hebben net al duren, joh.
1: Ja, precies, want daar werd ook gewoon gezegd dat mensen ook wel een beetje klaar zijn met al die algoritmes. Hè. Ik wil alles van dicht gewoon zien, in plaats van Jan en alle mannen.
0: Ja, maar toch was ook gisteren iemand zo slim geweest en zei van, heb ze ook even goed gekeken naar wat ze eigenlijk vertekent, zeg maar de algemene voorwaarden. Dat er toch advertenties geplaatst kan worden en dat het bedrijf erachter mediahuis toch die gegevens kan gebruiken. En denk je toch van, ja, zal het dan toch niet zo zien dat we toch weer, dit kan je ook gewoon van Facebook. Zal toch niet? Als ze dat beloven, moeten ze dat denk ik ook gewoon doen. Maar ja, dat hebben ze ook met de Europese wetgeving te maken en zo. Dus. Maar goed, misschien wel ik vandaag wel binnen Highs, vriend. Ik ben benieuwd. Het zal wel schoon zien natuurlijk, hè. Pascal van Linden en Steven Collares.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bekend dat er 5 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 locaties liggen in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8000 woningen en Weert om 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waar leerlingen in aanraking komen met de natuur. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan samenwerking en organisatie. En de gemeenteraad van Leudal heeft gisteravond stilgestaan bij het overlijden van CDA-raadslid John Nouwe. Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces bleef zijn plek in de raadzaal leeg. Op zijn plaats stonden een foto en kaarsjes. Het weer in Limburg, het wordt vandaag vrij zonnig en het blijft droog. In de loop van de middag wordt het in Limburg maximaal 21 à 22 graden.

0: ça c'est mon dernier mot.
1: Ik vraag me dan eigenlijk altijd wel af als Max Verstappen in de auto zit en hadden een autoradio in de auto en dan was het race, ze hadden dan ook zeggen van la-da-da-da-da-da-da. De mensen dit, Jules niet meer alleen. We hebben net de tiende meteen al doorgenomen. Maar er is nieuws, heb ik begrepen, Stefan.
2: Ja, natuurlijk, want nu.nl meldt dat Isaac Hadjar in 2027 teamgenoot van Max Verstappen blijft bij Red Bull Racing, ja.
1: Oh, de staat natuurlijk ook alweer veiliggesteld, om het zo maar even te nemen. Het is wel zo dat we net huurden, dat we wel om moeten letten dat het niet zondag de race is, maar op zaterdag. Ja. We zijn op zaterdag om afspraken, maar we zeiden het al, je kan zich weer maar volgen via de liveblog die te vinden is op onze site lnnieuws.nl. Nou, ik heb net al een klein beetje gekeken naar de Scheldwoordenkalender. Steek maar in de schoenen op. Noten we zo meteen net voor 10 en nog even aan de huren. Maar we moeten ook nog koffie weg gaan geven.
3: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
1: We hebben de naam al een paar keer genoemd. En hij heeft zich de naam gehuurd. Geef hem door. Ken zo maar zien dat we dit zo meteen in de uitzending horen. Jij zit er verdomme in een groot koffiepakket. Stefan gaat het zo meteen weer als een Sinterklaas uitpakken. En het dicht vertellen. Maar eerst ABC.

0: Volgens mij hebben we een lachenbekje aan de telefoon, of niet, Stefan? Ik net allemaal jullie. Mieke, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Mieke. Nou, Mieke nam de telefoon op net. Die begon meteen te schaterlachen. Ja, dat huur ik, Mieke. Een vrolijke mens in de uitzending.
1: Ja.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bellen we naartoe?
1: Waar
0: bleef? Naar welke plek in de provincie?
1: Steen.
0: Nog Steen. Oh, nog dan Steen. Is het, Steen ja. Is het altijd fijn, dat zeggen ze. Hè?
2: Ja. Drinken ze koffie eigenlijk in Steen?
1: Ja, die maken
0: geen. Nee, ja, dat kent ze een ganse lange regel voor maken met refreintjes en zo. Maar dat hebben we niet durven, want Stefan Vogel en dicht. Wie drinken ze de koffie in Steen?
1: Ja, lekker.
0: Heel lekker. Ja, ja, ja. Maar is dat met een Wulkske melk erin? Duist er een beetje sokker in? Of wie duist toe
1: het? Nee, alleen een beetje melk.
0: Oh, joh. Heerlijk, nee. Vroeger hadden ze al nog Buisman. Hebben ze dat nog gebroek?
1: Oh, jazeker. De gebroek is nog dertig.
0: Echt waar? Kreeg ze dat nou ergens in de winkel?
1: Ja, zeker.
0: Ik
1: ja.
0: Weet dat mijn oma vroeger die koffieboenen zelf deed malen. En die koffieboenen die Stefan vandaag heet, ja, die moest ook zelf malen. Maar eerst moeten we maar eens even gaan kijken of zich de juiste opgave op smieken, want... door wat vuren. Heb ze goed geloesterd vandaag?
1: Ik heb goed geloesterd, ja.
0: Dat is alvast een positief puntje. Nou, die komt er, hè?
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop?
0: Ja, wie lust er een kop? Hè? Stefan heeft zich straks teruggetrokken met de man met het bedpak. Zot hij, en ik ga hem even de pauk erbij halen. Met wij drinken we koffie vandaag, Mieke?
1: Met champagne.
0: Ja! Steen met de koffie en met wat meer, Stefan.
2: Ja, we hebben de koffie natuurlijk.
4: Een heerlijke tas. We hebben een heerlijke tas, Stefan, met de keuskes erin, hè. Zal ik hem eens even erbij pakken? Ja, ja, voor de
0: pak eens even erbij.
4: Voor de sfeer, voor de gezelligheid. Kiek en zee.
0: En een mok zit erin.
4: En een mok zit er ook nog in.
0: Het is een Hups koffiepakket van Refill, was gewonnen, Hups.
1: Ja, super. Leuk.
0: Koffie, volgens mij het Huubstapel is zelf gebruikt. Ja. Tenminste, ik weet niet zeker, maar dat kan ze wel zien. We gaan hem nodig opsturen.
1: Fijn. Heel erg leuk. Nou, hartelijk bedankt.
0: Ja, dat deed je ook. Het maakt er vandaag nog een schoene dag van, want dan weer ligt het niet, hè?
1: Ja, precies. We genieten ervan. Ja,
0: dat moesten ze zeker doen. En dankjewel, Mieke, voor die bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: Hoi.
1: Succes met de toestanding. Hoi.
0: Dat hier weer, vrolijke mensen op de radio. Mieke is de volgende winnaar van het koffiepakket van Refill. Gewonnen, morgen hebben we er nog één. En een vriendig de allerlaatste. En ik is morgen over mij doen. Ik kom eens kijken waar de Dembio's in de koffiekamer zit. En aan de keukens ligt te bieten.

lekker mee dansen. Zing met de Jackson, shake your body. Zometeen gaan we maar eens even hebben over een Euroskalender in de plat. Maar dan net even anders. Oftewel de Scheldwoordenkalender. Want op deze dag, deze datum, steekt er weer het schoens op. Gisteren was het de 22e. Toen hadden we nog de Kierskop. Ja, dat weten we wel. Maar vandaag is het woordje, Stefan, een druigkloot. En dat is een humorloze stijve hark. Ja, ik heb het niet verzonnen, maar goed, dat zit er vandaag allemaal op. Om nul mee af te sluiten. Gewoon no Mr. Props en Nothing Really Matters in Ellen of the Show. En zoom het een keer weer Jan Mone met Route Regio. Fijne dag en geniet van die lekkere temperaturen die we vandaag hebben.

0: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
1: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.
1: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. De gemeenteraad van Leudal heeft gisteravond stilgestaan bij het overlijden van CDA-lid John Nouwe. En Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen.
17: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
18: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog. Later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden.
8: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
19: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
20: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

Pink Floyd en another brick in the wall. BL1, hele goeiemorgen. Zijn Elron al, Peter, Zonne, Niek en App. Leuk dat je er biezet. Welkomen in de ganse provincie. Bijvoorbeeld in Stijn. Want dat is wel een leuk initiatief. Ik weet niet of ze wel koos met de geschiedenis Beukvreuger. Zie denken, we maken het gaat makkelijker en we maken er kleurboeken van. Toeristische werkgroep Maaskant had een bijzonder kleurboek uitgebracht. In kleurrijk Stijn nemen lokale kunstenaars en scholieren jong en oud met langs 28 plaatsen vol kasteelruïnes, mijnhistorie en Romeinen. En bij elke tekening zit bovendien ook nog een leuke toeristische tip. Zodat ze misschien wel in de herfstvakantie die plek ook nog eens echt kunnen gewoon bezoeken. Dat boek kost nog geen 8 euro en ligt op verschillende plekken in de gemeente in de winkel. Eén kleurrijk Stijn heet dat dus. En dit wist ik niet. Onder de universiteitsbibliotheek in Maastricht leek een heuse schatkamer verborgen. Vanwege het 50-jarig bestaan van de universiteit kunt ze nu met een speciale rondleiding een kijkje nemen in de bewaakte kelders. Er is een zware kluisdeur en daarachter liggen eeuwenoude kloosterboeken en ook een handgekleurde Mercator Atlas uit 1628. Het zijn historische topstukken en de kind ze gewoon bekijken, maar zometeen kiezen hier ook een voorproefje.

0: Sarah dichtbis alles hoe ze bij L1. Met een bijzonder bezoek aan de Universiteitsbibliotheek in Maastricht, want daar kan ze honderden jaren oude beukgom bewonderen. Collega Sjoerd Duikaerts, Dek kreeg alvast een klein voorproefje.
1: Ik hoef niet te fitnessen. Wat dat betreft heb ik hier genoeg aan een krachttraining elke dag.
2: Nou, eventjes een van de grotere boeken uit deze bijzondere collecties laten zien. Een atlas uit 1628, volledig handgekleurd, bevat ongeveer 150 kaarten. En de atlas is van Gerard Mercator.
1: Ja, dat is zeker actueel. Zeker als je kijkt naar begin september, dat de Verenigde Naties heeft gestemd over een nieuwe kaart. Weet dat de kaart van Mercator tot nu is gebruikt ook door Google om de wereld weer te geven. En dat eigenlijk niet op een correcte manier is gebeurd, waarbij bijvoorbeeld Afrika heel klein werd afgebeeld en landen als Groenland heel groot werden afgebeeld. Dat komt door de zogenaamde Mercator-projectie. Maar deze kaart is ook nooit bedoeld geweest om de wereld correct weer te geven, maar eigenlijk bestemd voor navigatie. Ja, ze zijn ook uitleenbaar vanaf 1901. Als je een boek wil doorkijken van daarvoor, dan kan dat ook, dan is het ter inzage.
3: Ja, maar ze liggen niet voor niets in een kluis, in een beschermde atmosfeer. Ik kan niet hier binnen wandelen met mijn paprika chips handen en zeggen, nou, ik wil eens even dat boek uit 1566 doorbladeren.
1: Liever niet, inderdaad. En nee, dat gaat ook niet gebeuren. Maar het is wel zo dat de boeken echt wel gebruikt kunnen worden.
0: Ja, we moesten toch een beetje opletten, hè? Met de nebbets op paard gewoon. Sjoerd Duikaerts, daar hoor alvast gewoon kieken daaronder in die kelder. De rondleidingen door de kelders van de universiteitsbibliotheek, die lopen durg vanwege het jubileumjaar van de universiteit. Dus de kind staat naartoe. En dan spreekt ze misschien ook wel met conservator bijzondere collecties Odin Essers. Hij heeft over het boek van de beroemde cartograaf Gerard Mercator. Hoe het gangelt, hè? En van ons toch ook wel een beetje.

0: still it in.
1: Christian Waltz en Wonder Child. Als je een beetje nog kunt huren over het kabaal van de kermis. Want de opbouw is begonnen. In Weert. Een van de grootste kermissen toch in Limburg. Geet, wat is het vandaag? Woensdag. Vrijdag van start. Ik wou zeggen morgen, maar het duurt toch nog heel eventjes. Maar de eerste dingen die staan al. En het weer toch helemaal wel weer een groot feest om de stad zo gevuld te zien. En ik vroeg me af, is ze een kermisganger? Hoe geest ze dan geer in? Ik heb vooral nog goede herinneringen aan de rups. Omdat ik daar stiekem in mocht. Als mijn mama alleen met me toe is geworden en mijn pap nog aan het werken was. Mijn pap vond de kermis helemaal maar zung van het geld. En mijn mam zei, kom, maak voor één rondje in de rups. Dan moeten er dan 2 of 3. Dus als er een rups steekt, dan wil ik nog wel een keer gewoon. Wat is het voor degengeurend geer via de L1-app?

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan vandaag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag, alleen vandaag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger, blije voeten, blije mensen.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Exact 10:30. L1 Nieuws, hoi van Arthur Hubers.
11: Goedemorgen. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak en ook Fred H. legt zich neer bij de straf die hij 2 weken geleden kreeg. Fred H. is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vast zat, hoeft hij niet terug de cel in. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden er enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bovendien bekend dat er 5 nieuwe locaties in Nederland zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw en daarvan liggen er 2 in Limburg. Dat gaat in Maastricht om zo'n 8000 woningen en in Weert om 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grote schaal les wordt gegeven in de buitenlucht op basisscholen. Het gaat nu nog om een plan. Een volgend provinciebestuur moet een definitief besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waarbij leerlingen in de buitenlucht komen. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan een grotere samenwerking en organisatie. En bezoekers van Toverland kunnen eind dit jaar gratis naar binnen. In plaats van een entree betalen bezoekers dan per rit, net als op de kermis. Het gaat om 3 gratis weekends en 3 gratis woensdagen in november en december. In plaats van entree betalen gasten dan per attractie met een strippenkaart. Mensen moeten zich wel van tevoren aanmelden. En het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig met wat sluierbewolking. Het blijft droog. In de loop van de middag wordt het maximaal 22 graden.

Er is van alles aan de hand hoe ze zich druk over kinderen maken. Dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar wat nu als ze het talent hebben en de tijd en de muiten erin steekt om van die bevindingen in de wereld en in het leven gaat heel vrolijk te maken. Om er gaat van te maken dat ze in plaats van nadenken over wat er allemaal zou kunnen gebeuren en wat er allemaal gaat gebeuren, denkt ze, nou, we maken er gewoon ook een beetje een feestje van. Dat is toch ook een beetje wat het leven is. Een joyful look at doom, zo noemt het er zelf. Het is inmiddels 40 jaar geleden, meer dan 40 jaar geleden, uitgekomen. Hij is intussen 74 en steekt nog immer met diezelfde joyful manier van muziek maken, van zingen, van samen gaat op een bühne zetten op het podium. Dan heb ik het over David Byrne en Talking Heads met Road to Nowhere.

0: Imagine Dragons en Enemy BL1. Een jubileum te vieren, want de Let's Kring Moos besteedt 30 jaar en daar kent ze klussen voor punten. In plaats van geld kiezen dan Moospunten om elkaar uit te helpen. En als ze niet weet wat Moos betekent...
1: Ik ben zelf Zuid-Limburger, maar ik heb mij laten vertellen dat in Venlo het woord moos staat voor geld. Iedereen is in de letskring evenveel waard. Dat zijn 10 punten per uur. En of je nou medisch specialist bent of bloemkweker of wat dan ook, 10 punten per uur ben je waard. En dat, voor dat tarief helpen we elkaar zoveel als we kunnen met de dingen die we leuk vinden. We doen alleen wat we leuk vinden.
2: Vroeger hadden we een boekje, een papieren boekje, maar dat werd op een bepaald moment echt te duur. Dus we hebben dat nu op internet, daar kunnen alle leden bij en trouwens ook de niet-leden. En daar staan dan lijsten in van wat er allemaal te krijgen is. Te vragen en te krijgen is.
3: De een kan dit, de ander kan dat. En ik vind het zo mooi dat je je eigen kwaliteiten kunt inzetten. En ik heb kwaliteiten die een ander niet heeft en andersom. Dus het is heel mooi dat je laagdrempelig elkaar op die manier... Het is helpen, maar het is ook gewoon je kwaliteiten inzetten. Ik help mensen binnen Let's Kring met coaching bijvoorbeeld. Ik heb ook in mijn lijstje staan dat ik taarten zonder suiker bak.
4: Ik heb bij Paul uiteindelijk een roestvrije plantenbak in elkaar gelassen. Dat vond ik op zich dat wel een leuke klus. Ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen, laten we zo zeggen. Op die manier doe je toch wat voor de rest van de mensen die ook bij de vereniging zijn. En zo krijg ik dan als ik ergens anders wat gedaan heb en ik vraag dan wat, dan krijg ik dan ook mijn moespunten. En of ik sta mijn moespunten af als ik het een of ander gedaan heb.
3: Wat de grootste betaling is, is dat het een vervuld gevoel geeft. Het is heel fijn om mensen te helpen. En dat is eigenlijk, de punten zijn in die zin bijzaak, maar het is heel fijn om mensen te helpen.
0: Bianca en Wim van Let's Kring Moos, een soort heitje voor kwijtje dus, maar dan net gaat anders. Dit jaar het 30-jarig jubileum.

0: Soel het kennen, hoe het to be, L1, met zometeen natuurlijk ook wel de metzinger. Vrolijk, positief en durstig aangevrocht. En het thema van het liedje van gisteren. Toen wordt het Jean-Paul Young en Love is in the Air. Moest gaat met de lucht en met de ruimte te maken hebben. En van Jean-Paul Young kom ik nog eens bij jonge artiesten. En toen dacht ik, nou misschien hoef het niet nu nog een jonge artiest te zijn. Maar toen het liedje uitkwam, wauw. Dus wat zou ik zeggen? Wat is jong? Onder de 30? Een liedje van een artiest onder de 30. Ook al is ze nu ouder, als het liedje toen is uitgekomen, dan is het groot. Dat wordt de metzinger van vandaag. En misschien wordt het wel dien suggestie. Gerrit Ger in een audio-appje.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het die voor zusje, het gemunde show. Hey, bij Groeten, Regie.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep en Fred H. heeft het onvoorwaardelijk deel van zijn 1,5 jaar cel al vastgezeten. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden er enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden van Limburg. En Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grote schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het provinciebestuur onderzoekt dat op dit moment.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
13: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
0: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

L1, een hele goede morgen. Er borrelt van alles in Sittard. Biedt het poppodium Volt, gebeuren de laatste tijd leuke nieuwe dingen. En ook de Breakfast Club is onderdeel van het, ja, toch wel nu inblazen van het uitgaans- en cultuurleven voor Sittardse jongeren. Dat besteedt nu een tijdje, maar weer steeds groter. En de 26-jarige Kieran Wijnhoven zet zich toffer in. Volgens hem trekken veel creatieve talenten nog weg naar steden als Maastricht. Misschien zelfs Eindhoven, omdat er te weinig alternatieve ontmoetingsplekken zijn. Maar met een eigen jongerenhub, evenementen en een muziekstudio willen de jeugd inspireren om vooral ook zelf aan de slag te gaan dan. Hij roept dan even ook gemeente en scholen op om mee te denken. Want ja, de gemeente moet er ook gaat verdoen om ervoor te zorgen dat er een bruisende jongerencultuur is. Omdat de stad anders jeugdcultuur definitief gaat verliezen volgens hem. Hij is daar dus flink met aan de slag. En er wordt zeker ook goede muziek gemaakt al in Sittard. Onder andere bij die Breakfast Club. Hoe trouwens volgens mij de popronde ook weer verbieken. Maar ook durgen duo Don't Skip Oet Sittard. Dit is To Be Loved. Een van hun vele liedjes. Zoek ze op Spotify, YouTube. Voeg ze toe aan die kanalen, want dat deed ze helemaal goed. Don't Skip is het dus. Oet Sittard.

0: L1 Peter Schillingborat met natuurlijk zometeen nog een metzinger. Want het is nimmer ethisch week, dus er kan nog gaat heel anders bij. Tenminste, als tegen het aanvroegs. Vandaag de metzinger van Amos, jonger dan 30. Of niet per se nu, jonger dan 30 te zijn, mocht het ook toen zijn geweest, toen die grote hit uitkwam. En dan kreeg een appje van Carolien, dat zei G. Toen maakt het nog moeilijk, een jonge persoon metzinger. Van Jan Smit tot de Shorts, Michael Jackson. Ja, wat moet het dan buren toch? Journey, zet dat toch?
1: Goedemorgen, Rian, de metzinger. Ja, dan links natuurlijk meteen een eindje op Jantje Smit. Of Jan natuurlijk, maar Martin Garrix, Britten en Jonkwaas, alle top nummer uitgebracht. Animals, dat is toch wel ik weer. Martin Garrix.
0: Dankjewel daarvoor. In mijn hoofd is hij nog helemaal jong. Maar misschien bliet dat ook wel zo. Als ze immers zo op leren kennen dat hij voor altijd jong bliet. Martin Garrix deed op het liefst erbij. Peter zei het nog. Ik weet niet gans zeker of de leeftijd groot is. Maar ik kom voor Beppy met minder vogel is gevlogen. Want Beb is altijd groot, hè? Wat is het voor dich? Een metzinger van immers jonger dan de 30?

0: met Timbaland. Hey! En say it right.
1: Meezinger, meezinger.
0: De meezinger.
1: Meezinger, meezinger.
0: Immers jonger dan 30.
1: Heb die voor zusje het gummende show. Hey, ben goed de regie.
0: Yo! En ik ben gegangen voor het appje van Roger.
2: Hey Rian, de dagse van de metzinger. Valerie van Amy Winehouse. Helaas maar 27 geboren. Goedjes, goedjes.
0: Dank je, jong.

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: 11:30 geweest, het L1 Nieuws, hoor je van 8 uur, Hubers.
8: Goedemorgen. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vast zat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4 uur vanmorgen. Het gebied rond café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is afgezet. De politie doet onderzoek. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Dat zijn er de komende jaren in totaal bijna 30.000. Ook worden er enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 Limburgse grote steden. Begin deze maand werd bekend dat er in onze provincie bovendien 2 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. In Maastricht gaat het om 8.000 woningen en Weert om 5.000. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden. Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lagen behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast. De politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig met sluierbewolking. Het blijft droog. In de loop van de middag wordt het maximaal 22 graden.

0: zijn vuilbuurten en vuildorpen, esservroogvuur ontmoetingsplekken. Die verdwijnen toch steeds vaker. Net als de supermarkt in de straat. Een gemeenschapshoes dat bleek in vuilplekken ingewikkeld om stand te houden. En dus dacht Bezel, hier moet vergeten op verzinnen. We maken een eigen initiatief. Vier openen de deuren van Be Badje, een winkel en een ontmoetingsplek voor het dorp. Dus nu, dik een week geopend en bleek uiteindelijk een schot in de roos voor die gemeenschap.
1: Die ontmoetingsplek was helemaal weg. Dus de behoefte van de mensen om iets te kunnen kopen, want dat trekt je ook ergens heen. Dat geeft een reden om ergens te zijn. En van die reden komen de praatjes, de ontmoeting, de kopje koffie samen. Ja, die behoefte was groot. En al heel lang ook al. Ja.
2: Toen hadden wij op voorhand gedacht, als we eens een 40-tal vrijwilligers gaan krijgen, dan kunnen we het zaakje aan het draaien krijgen. Inmiddels hebben we bijna 90 aanmeldingen.
1: We hebben mensen die nog werken, dus die zitten ertussen. We hebben ook 65-plussers, jonge 65-plussers, die zeggen van ik wil me ook lekker ervoor inzetten. Maar er zijn ook mensen behoorlijk van leeftijd. Een vrouwtje die ik sprak, die is 80, die komt helpen in de winkel. Dus ja, het is iedereen en alles.
0: Ja, fantastisch toch? 90 vrijwilligers op dit moment al voor Be Badje. Al zeggen ze dat ze nog allemaal vrijwilligers kunnen gebruiken, want die roosters moeten wel rondkomen natuurlijk. Een handje hulp is altijd welkom. Groot succes dus dan. Be Badje is geopend in Bezel.

als je de Sintalen live wil zien. Komende optreden staat gepland. 10 april 2027 in Hulsberg. Wie dat is grootste spitste fest. Kunnen ze dus alvast een agenda zetten voor volgend jaar? Dat is toch leuk? Ga hem nou uit te kijken.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden er nog enkele tienduizenden nieuwe woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. En bij een inval in een drugsband in Maastricht heeft de politie behalve de drugs en geld ook 2 vuurwapens gewonden. De bewoner zit vast.
10: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. De scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden.
12: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
13: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
14: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
0: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
10: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Dat heb ik al lang niet meer smel doen op de dansvloer. Misschien wil het toch nog wel eens tijd voor. TikTok laat je horen. Vogue van Madonna, Queen of Pop. Goed, ze bij L1. Stel dich vuur, er is nog geen 15. En er zou een televisiering op zak kunnen hebben. Dat is zo voor de 13-jarige Lex. Daar wordt vorig jaar uitgeroepen tot jeugdprins van de stadsvastgelovende vereniging De Rogstijkers. En vanaf dat moment volgde een cameraploeg van KRO en NCRV hem tijdens de Wierter Wichter Vastgelovend. En met die documentaire serie maken ze nu kans op een televisiering. Verslaggever Ruud van Broekhoven ging langs bij Lex.
1: Vooraan is een ronde paarse bank zitten. Met allemaal lekker eten en drinken erbij. Een beetje kijken wat er allemaal gebeurt in hele netjes pakken.
2: Zo zagen honderdduizenden hoe Lex gevraagd werd om prins te worden.
1: Prins op. Echt.
3: Van de televisiering jeugd is...
2: En zo moet het dan gaan, de uitreiking van de televisiering jeugd.
1: Best wel gek ook, omdat je nou normaal allemaal mensen ziet natuurlijk met zoveel volgers en zo bekend. En die zitten er al, die hebben er al 3 keer gezeten en zo en dat soort dingen allemaal.
2: En ook op Lex zijn slaapkamer worden de belangrijkste carnavalspullen gekoesterd.
1: De sjaal die we al gekregen, dit zijn allemaal kaarten.
4: Stel dat je gaat winnen, daar gaan we vanuit, hè?
1: Ja, ik hoop het, ik hoop het.
0: Ja, stel dich vuur dat dadelijk dat grote applaus klinkt. Een televisiering op zo'n jonge leeftijd, dat zou toch te gek zijn. Maar we moeten nog heel even wachten. De winnaar van de Nederlandse televisieprijs wordt op 8 oktober bekendgemaakt.

regio met Lenders niet. De GGD is gestart met een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus. Tot 4 december kent ze in de ganse provincie terecht als ze durft de risicogroep beheers. Er zijn 16 priklocaties geopend. En dan kent op de website planjeprik.nl die een afspraak inplannen.

0: of Love, BL1, riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: Sceptische omschrijving brengt ons nou 1 plaats in Limburg. Welke het is, dat huren Geer van Dicht. Dan maakt ze kans op een L1 pakket. Nu je opgave. Kiek vanaf Maasbracht, wie het is. Kiek vanaf Maasbracht, wie het is. En voor welke plaats in Limburg geeft het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Huren Geer van Dicht.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hey Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: 12:30, het L1 Nieuws, hoor je van Arthur Hubers.
12: Goedemiddag. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4:00 vanmorgen. Het gebied rond café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is afgezet. De politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vast zat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner van het huis is aangehouden. Agenten vielen het pand in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lagen behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast. De politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En autosport. Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is een dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. En vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen donderdag al. Verstappen staat op dit moment 6e in de ranglijst van het Formule 1 seizoen. En het weer. Vandaag een vrij zonnige dag met af en toe wat wolkenvelden. Het blijft droog met maximaal 22 graden.

Locomotion, Beirut, de regio, te midden van het routespel. Cryptische omschrijving die ons brengt naar één plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Kiek vanavond Maasbrach, waar het is. Dat is de hint en de omschrijving in één keer. De opkienig linnen binnen, via de app, dankjewel Ellie. Ohe en Laak heb ik nog gezien. Stevens Weert vanwege de Hompense Molen. Berkelaar, zinnig nog als gokje. Joost mocht het weten, dus ik gewoon voor Sint-Joost. Dat zit Wim en dat zit Herm ook meteen. Paulina moet er ook aan denken. Maar toch is dat helaas niet goed. Wat denk je dat het is? Geurt Geert.

0: mazzel en wie smerig.
1: Maar toegeven dat ik het steeds vaker denk bij mijn dochter. We proberen het, maar kal toch plat. Het is toch, ik weet niet, invloeden van buitenaf of zo. Dat mijn plat misschien onheet plat genoeg is, maar dat er steeds vaker een woordje Nederlands tussen komt. Dat ik denk, oei, oei, oei. Dan moet volgens mij aan de slag. Hoe volgt men aan de slag, Motte, is het routespel. Want is het goede antwoord gegeven of niet? Dat is natuurlijk allemaal de grote vraag. En vandaag wordt de opgave Kiek vanavond Maasbracht. Wie het is? En dan wilde dus tijd om immers te bellen.
2: Geen trengen hoor.
1: Dus kijken of ik immers te pakken gewoon kriegen. En dat gewoon van nieuw proberen. Want ik moet alles even opnieuw opstarten. Maar het lukt. In de tussentijd heb ik nog een appje binnengekregen van Rini. Daar dag aan Itteren. Gashuis, dag Herm nog.
3: Francesco.
1: Francesco met Rian van L1, best live op de radio.
3: Hoi.
1: Hi, hoe is het met dich?
3: Ja, goed.
1: Ja, zo klinkt ze ook.
3: Ja, dank je.
1: Doe klinkt alsof ze een rustmomentje hebben in de dag even. Is dat zo?
3: Ja, net lunch, ja.
1: Oh, wat goed, zeg. En dadelijk, wil we hier wat deze?
3: Ik ben veiligheidskundige en abo-adviseur bij een bedrijf.
1: Oh, wat interessant.
3: Ja.
1: Dan komen toch steeds nieuwe regels nog bij, lijkt me.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus ik kan ze nog wel even blijven werken. Dat is dan toch wel goed nieuws.
3: Je hebt genoeg te doen, ja.
1: Francesco, daar is tijdens de lunch heel even tijd om na te denken over het routespel. En wat wordt in gedachtegang?
3: Ik ga wetten.
1: Wessem, dat wordt hem inderdaad. Waarom dacht ze daar aan?
3: Het klinkt wie zelf zich de opdracht houdt gegeven. Dus ja. Ik dacht van ja...
1: Het is Wessem. Dat wordt een klein beetje fout, maar toch wel duidelijk blijkbaar. En vanaf Maasbracht kent ze natuurlijk zijn. Lek direct tegenover elkaar aan de Maas.
3: Ja.
1: Dus kijk vanaf Maasbracht wie het is. Wessem. Wessem. Ja. Hij is het hartstikke goed, Francesco.
3: Ah, gelukkig.
1: Ik ga nog een L1 pakket opschikken. Als ik klop is met werk. Ja, niet vandaag, maar ergens deze week. Dan leg het op zich te wachten.
3: Is goed.
1: Dankjewel voor het meedoen. Fijne middag.
3: Hey, tot dan. Hoi, hoi.

Enrique Iglesias maakt binnen een eind aan Route Regio met Escape. Zometeen is Stefanie met Het Happen. En met het eerste leedje kunnen we meteen binnenvallen. Veel plezier zometeen. Straks nog Ruben met L1 vandaag. En ik spreek tegen morgen weer. Dit is Leo.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een café in Blerik heeft vanmorgen vroeg schade opgelopen door een explosie. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek. De straf tegen voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. Fred H. heeft het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf al uitgezeten. En bij een inval in een drugspand in Maastricht heeft de politie behalve drugs en geld ook twee vuurwapens gewonden. De bewoner zit vast.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
16: The Music of Zimmer and Williams, terug in het MAC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MAC.nl.

Gabriel Rios en The Broad Daylight. Van harte welkom op deze woensdagmiddag. Kinger op de achterbank, wat een gezelligheid. Er is L1 hit-up hier. Op de dag dat Limburg de enige provincie in Nederland is die de jaarlijkse doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. En zowel het Muntheater in Weert als het Toon Hermans Theater in Sittard is flink verouderd. Op beide plekken wordt er gezocht naar een toekomstbestendige oplossing, maar het is nog onzeker hoe deze eruit gaat zien. Meer nieuws vind je altijd online via de site van ons, l1nieuws.nl, en in Dinebox-tash via de L1 Nieuws app. Kent ze de dertie dasregels u de Dutch nog? Ja, ja, strakke de Limburgse zanger die met zwaai vingers in nazen een dikke voldoende scoorde op school voor het Dutch, hè. Had ik maar bij deze gast meer afgekeken. En die huurse achter Mabel. Dit is Don't Call Me...

0: Alicia Keys en Fallen, zometeen de neef van op zender. En de single met een hele hoop PK's.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4:00 vanmorgen. Het gebied rond Café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is afgezet. De politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vastzat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden. Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lag behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast, de politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En autosport. Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is 1 dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. Vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen al op donderdag. Verstappen staat op dit moment 6e in de ranglijst van het Formule 1 seizoen. En het weer. Vandaag een vrij zonnige dag met af en toe wat wolkenvelden. Het blijft droog met maximaal 22 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een café in Blerik heeft vanmorgen vroeg schade opgelopen door een explosie. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek. De straf tegen voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. Fred H. heeft het onvoorwaardelijk deel van zijn anderhalf jaar cel al uitgezeten, dus hij hoeft niet terug de gevangenis in. En Max Verstappen rijdt zijn race in Baku niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend in Azerbeidzjan is een dag verschoven vanwege een oorlogsherdenking op zondag.
12: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden.
14: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

Hey, dit is een chic verhaal. Vier Limburgse docenten maken kans op de prijs Leraar van het Jaar. Op lanews.nl het verhaal over de mensen die zich dagelijks inzetten voor de klas. Hey, wees welkom, het is woensdag met strakke de zanger in de hithappen die zijn lenzen niet meer kost vinden en daarom durig het leven ging met een zonnebril op sterkte. Even kieken, wie is dit nu? Oh ja, dit is

We hebben de buren al op de muur gebonkt. Hey, Don is even iets stiller, hè? En dan zegt ze, nee, ik ben met het zingen met de hits van de L1. Door de Roy Orbison en You Got It. Lekkere dag vandaag. Het is vrij zonnig, blijft droog. In de loop van de middag temperaturen in de provincie tussen de 21 à 22 graden. Dit is Ella Langley. Just when I-

0: Stingley, Juice in Texas. Zometeen het LA Nieuws. En de artiest die net als ik op de basisschool al zijn geschreven vulpenteksten uitveegde met de mouw van zijn witte shirt.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4:00 vanmorgen. Het gebied rond Café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is vanochtend afgezet geweest. De politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak en ook Fred H. legt zich neer bij zijn straf. H. is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden. Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lag behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast. De politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En autosport. Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is 1 dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. Vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen donderdag al. Verstappen staat op dit moment 6e in de ranglijst van het Formule 1 seizoen. En het weer. Vandaag een vrij zonnige dag met af en toe wat wolkenvelden. Het blijft droog met maximaal 22 graden.

Met links alle teksten schrijven en met rechts alles weer uitvegen. Met die vulpentekst op de basisschool. Jongens, die man van mij die had toch wesjes gedraaid. Hè? Al die witte shirts die van de zoete prullenbak in. Zowel links als rechtshandig. Chris Martin van Coldplay en High Your Power. Dit is L1 met Nee Doet Los.

Will Smith en Nice to Meet You. Aangenaam, even een handje naar voren. Ik ben Stefan. Hebben voor zin in een guilty pleasure? Ja toch, ik zie de knikken. Nou, daar komt hij, hè. De hits zijn goud en de koffie is oud met Nakata.

Hey, op zijn hoes in. In de Limburgse tegen, moet ze toch even wachten. Hè? Strak om 15:40 een nieuwe ronde. 15 minuten lang Limburgse parels in de spotlight. Het is LA.

0: luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. België maakt zich zorgen over de drinkwatervoorziening vanwege de lage stand van de Maas. In Limburg speelt dat probleem nog niet, zegt waterleidingsbedrijf WML. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. Fred H. hoeft niet terug de gevangenis in, want hij heeft het onvoorwaardelijk deel van zijn straf al uitgezeten. En Max Verstappen rijdt zijn race in Baku niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend in Azerbeidzjan is een dag verschoven vanwege een oorlogsherdenking.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. De grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maken ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
12: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.

Wilstig in de provincie indruk maken. Bijvoorbeeld bij de frituur of in de kroeg of misschien wel bij de sportschool. Ja, een indruk maken deze net met die triceps en biceps van dich, hè? Nee, maar wel met die vaste lovensgezicht. Meld dich even aan via de site van ons, l11vanaf.nl. En wie weet, Wilstig, het vaste lovensgezicht van 2027. l11vanaf.nl, dat is de spot. Hey, welkom, dit is Hittappen L1 met TTD nu en de Dance Little.

Fear. Het is de L1 hit op strakke 1440 en neue ronde van het Limburgs Kwartierke. Louter en alleen Limburgs product in onze spotlight. Het is de woensdag L1 muzikale opvoeding van de Sugar Babes. Dit is

Er is alleen met The Script en Will I Am en Hall of Fame. Zometeen een nieuwe ronde van het Limburgse Terke. Hebben we er nu al zin in? En de classic van D-Light. We're going today.

0: Hij strak het Limburgse Terke met de zangeres die meer streams op haar naam had staan dan het aantal inwoners van de VS, Canada en Mexico bij elkaar. Zo hé!
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De lage waterstand van de Maas veroorzaakt in België zorgen over de drinkwatervoorziening. De productie van drinkwater voor Brussel wordt zelfs mogelijk teruggeschroefd. Die zorgen zijn er in Limburg niet, terwijl wij ons drinkwater indirect ook voor een groot deel uit de Maas halen. Het Maaswater dat hier wordt gebruikt gaat namelijk eerst naar een grote waterbuffer in Beegde voordat het wordt verwerkt tot kraanwater. In het waterbekken in Beegde zit genoeg drinkwater voor 1 à 2 jaar, laat het drinkwaterbedrijf WML weten. Een man uit Schinveld is vanwege de handel in drugs veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Een tweede verdachte werd vrijgesproken. Begin dit jaar vond de politie in een huis in Schinveld 2 kilo ketamine, 1 kilo MDMA en nog eens 7 kilo aan wiet. De eigenaar van het huis, de broer van de veroordeelde, wist van niks. De drugs lagen op de eerste verdieping, maar de bewoner kan vanwege zijn beperking geen trap lopen. De zaak kwam aan het rollen na tips uit de buurt. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vast zat in voorarrest, hoeft hij niet terug de cel in. En Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld. Bezoekers van het pretpark in Zevenum kunnen dan per rit een soort strippenkaart afstempelen. Het gaat om een proef die in november en december wordt gehouden. Mensen die mee willen doen, moeten zich wel van tevoren aanmelden. En het weer. Het is vandaag vrij zonnig met wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond koelt het af tot 10 graden.

0: DNA, Susan Vega en Tom's Diner. Nou, kijk eens even op de stopwatch van dicht.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterke.
0: Met strakke de zangeres die meer dan 390... begint er zelfs al van te hoesten. 390 miljoen streams had gepakt met alle singles bij elkaar. Zo, wie dat is, binnen een paar tellen op de radio... achter de Herrensanenband.

0: Met alle singles bij elkaar 390 miljoen streams. Numidia hoorde je in het Limburgse Terken. Habibi met John West.
1: Dit is L1.
2: Een Limburgs.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel. Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. België maakt zich zorgen over de drinkwatervoorziening vanwege de lage stand van de Maas. In Limburg speelt dat probleem nog niet, zegt waterleidingsbedrijf WML. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. En attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden.
10: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
11: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
12: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
12: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L.

0: Heerlijke plaat, denk ik, om de woenseditie van Alleen Vandaag mee te beginnen. De Culture Beat met natuurlijk Mr. Veen. Zometeen hebben we hier trouwens een plaat klaarstaan waar niet veel mensen van weten dat de band uit Heerlen komt.
1: Alleen Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, je hoort het namelijk ook niet per se aan de zang. Maar het is toch zeker weten wel het geval. Ja, ik hou nog even onder de pet welke band het dan precies betreft. Moet allemaal nog een beetje een verrassing blijven natuurlijk. Hè. Verder hier in het midden van de week ook Limburgs nieuws. Bijvoorbeeld vanuit Blerik. De schrik zit er goed in daar bij Café De Hoek in Blerik. Afgelopen nacht vond daar namelijk een flinke explosie plaats. Volgens deze omwonenden is het ook geen incident meer te noemen.
2: Explosieve schieten, vechtpartijen, ja, eigenlijk alles wat je je kan voorstellen wat bij zoiets kan gebeuren. En ja, het genot om hier te wonen gaat steeds verder weg.
0: Ja, dat zijn toch wel harde woorden. Helaas, vannacht sneuvelden ook een aantal ramen van dat café door die ontploffing. En ook het terras zou de nodige schade hebben opgelopen. Nou, later hoor je daar meer over de hele situatie. Daar bij Café De Hoek in Blerik. Trouwens, de rest van de wereldproblemen van onze tijd, die laten we vandaag ook eens even over aan de jongste generatie. In het programma Limburgse Babbelaars werd bijvoorbeeld het thema vergrijzing aangesneden. Experts van dienst zijn de 5-jarige Jinte en de 6-jarige Ivy. En ja, die hebben op zich denk ik toch wel, wel passende oplossingen.
3: Helpen jullie wel eens opa of oma?
4: Ja.
3: Ja, wat doe jij dan bijvoorbeeld, Jinte?
4: Ze helpen met lopen.
3: Echt waar?
4: Ja.
3: Hoe doe je dat dan?
4: Beetje meetrekken.
3: Meetrekken?
4: Ja.
3: Gewoon hup. Nou meekomen, opa. Vinden jullie oudere mensen leuk of niet?
4: Ja, omdat we dan vaak cadeautjes krijgen.
0: Opa, oudere mensen worden een beetje meegetrokken door de jongste generatie. En het bestaansrecht, ja, dat wordt toch voornamelijk ontleend aan cadeautjes. Geen spel tussen te krijgen.
1: Dit is L1.
0: Ja, de kader van belofte maakt schuld. Welke band het hele, hoor ik je denken. Nou, daar heb ik het natuurlijk over Volumia. Beetje druk zetten met Xander.

0: koortsachtige dromen van natuurlijk Alex Warren. Ik hoop trouwens dat je je badpak of superstrakke speedo zwembroek nog niet hebt opgeborgen. We gaan namelijk een heerlijke nazomer tegemoet. Het staat ook te boek als oude wijvenzomer. Ja, wat dat nou precies allemaal inhoudt, dat hoor je zo meteen tijdens de razendsnelle spreekbeurt van Dave, die geheel in lijn met het onderwerp een banaangele speedo klaarstaat. Ja, dat is een plaatje, hoor.
1: Nou, lekker.
0: Echt wel.

0: Ja, normaal gesproken zou Gwen Stefani op zich onderhand wel een beetje gelijk hebben wat betreft de titel Cool. Dan zou je niet zeggen dat het zo eind september nog ferm 20 graden is. Sterker nog, ik zit zelf altijd te denken, komend weekend weer kermis. Grootste evenement van Limburg. En voorheen was dat altijd het moment dat je voor de eerste keer de winterjas weer aan moest of kon of wilde in ieder geval. Astronomische herfst is ook vannacht begonnen, maar deze week tikt de thermometer nog zomerse temperatuur aan. Blijft de komende dagen zo goed als droog. Weinig wind ook. En zodoende, een lekker nazomers weekendje lijkt wel op komst.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: De nazomer of oude wijvenzomer, soms ook wel als Indian Summer aangeduid, is de periode van eind september tot half november waarin het nog zomerachtig weer kan zijn.
3: Lekker weertje, hè?
4: Lekker weertje.
2: Weliswaar daalt in deze tijd van het jaar de gemiddelde middagtemperatuur flink.
5: De temperaturen een keer rap daar.
2: Maar er zijn ook regelmatig perioden die volledig aan de zomer doen denken. De opleving van de zomer is zo opmerkelijk dat de nazomerperiode in verschillende landen eigen namen hebben gekregen.
5: Oude wijvenzomer.
2: In het Nederlands spreken we van oude wijvenzomer.
6: Het heeft helemaal niks met ooie dametjes te maken.
2: Er zijn meerdere verklaringen voor de naam.
6: Oudinnen die lange witte droden aan het weven.
2: Onder de juiste meteorologische omstandigheden kan de temperatuur in september en oktober nog oplopen tot waarden tussen de 20 en 25 graden.
7: Ja, is warm hier.
2: Het dagrecord van november werd behaald op 1 november 2014, toen een L 22 graden werd gemeten.
6: Nou, de temperatuur gaat in ieder geval flink omhoog.
2: Zeer warme herfstdagen werden in 1937 gemeten op 27 oktober in Maastricht.
6: Heerlijk genieten van.
2: En op 4 oktober 1983 in Venlo.
6: Van ons allemaal weer.

0: Capaldi, misschien wel in het staartje van je werkdag, of is die werkdag al ten einde, en zit je nu in de auto je mentaal voor te bereiden op de rit richting de pomp, want het zou wel weer eens bloeien kunnen zien, daar ben je dezelfde pomp. Wat trouwens ook bleek, ons tankgedrag verhangen door die hoge prijs aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen, ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Zien het dan die mensen die zeggen, ja, maar mij maakt ze niks wie zich blijf gewoon voor 50 euro tanken. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg. Die zoeken een goedkopere pomp, al dan niet over de grens. Wat verder opvuilt, we verbruiken steeds minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af. Zo zag deze expert ook in een podcast van het Financieel Dagblad.
1: Maar je zou dus in die file-druk zijn bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raad voor waar komt dat lagere verbruik vandaan. Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja. Ik zit er te denken misschien dat het een kwestie van tijd is voordat mensen zelf benzine proberen te gaan maken in de badkuip. Overigens liep me dat geen aanrader, hè. Hopelijk niet op ideeën te brengen of zo.

0: op thee. Ah, de afgelopen minuten halen we weer alle tantes, neven, opa's, oma's allemaal bij elkaar. We are family van Sisters Lijst natuurlijk. Om dan, braaf met nat gekamde haartjes en een bakje chips, zo meteen te kunnen zitten loesteren naar het laatste Limburgse nieuws. En natuurlijk ook de weersverwachting. Ja, we hadden het net over een zogeheten oude wevenzomer, ooie wievenzomer. Of dat vanavond al gaat beginnen of later pas, dat hier zo meteen van 8 uur.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
2: Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
5: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op Concertgebouw.nl.
8: Draag bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Op weg naar de woensdagavond, maar niet voordat we het laatste Limburgse nieuws hebben gehoord van Arthur Rubbers.
17: Goedemiddag. Een man die zijn ex-vriendin om het leven bracht in Weert is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en TBS. Die straf is gelijk aan de eerdere veroordeling door de rechtbank. De man bracht in november 2021 zijn voormalige vriendin om het leven. Dat deed hij na een opzettelijke aanrijding in Weert. De man bekende zijn daad, maar trok die verklaring in hoger beroep weer in. Het gerechtshof in Den Bosch gelooft die latere verklaring niet. De lage waterstand van de Maas veroorzaakt in België zorgen over de drinkwatervoorziening. De productie van drinkwater voor Brussel wordt mogelijk zelfs teruggeschroefd. Die zorgen zijn er in Limburg niet, terwijl wij ons drinkwater ook weer voor een groot deel uit de Maas halen. Het Maaswater dat hier wordt gebruikt gaat namelijk eerst naar een grote waterbuffer in Beegde voordat het wordt verwerkt tot kraanwater. In het waterbekker in Beegde zit genoeg drinkwater voor 1 à 2 jaar, laat het drinkwaterbedrijf WML weten. Ruim 2 jaar nadat een losgeslagen woonboot een overlaaddam en brug in Maastricht beschadigde, is daar een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug bij het Bosscherveld verbindt de aanlegplaats van 30 woonboten met de rest van de stad. Een van die woonbootbewoners maakte vanmorgen de eerste oversteek. De nieuwe brug is steviger dan de vorige, omdat het in de toekomst extremere weersomstandigheden worden verwacht. En Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld. Bezoekers van het pretpark in Zevenum kunnen dan per rit een soort strippenkaart afstempelen. Het gaat om een proef die in november en december wordt gehouden. Mensen die mee willen doen, moeten zich wel van tevoren aanmelden. En het weer. Vandaag vrij zonnig met af en toe wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond koelt het wel af naar een graad of 10.
0: Is toch geen ooie wievenzomer dan, denk ik, hè?
17: Ik denk dat dat dit weekend pas werd.
0: Oké.
17: Nou, dan heb ik ook meer tijd voor ooie wieven.
0: Ja, precies. Kunnen we even mentaal vuurbreid, inderdaad. Ja. Arthur, dankjewel. Zo meteen nu dat we dus al helemaal op mentaal vuurbreid hebben. Het grensgevalletje, maar eerst nog een plaat tussendoor. Ja, dat verdient wel even een Limburgse aftelmomentje, hier.
18: 1, 2, 3...

geeft je woensdag en onmiddag toch wel weer een beetje glans. Hè? De leden van Outkast, hey ja, in het BL1 vandaag. Hoe dat het nood ook echt voor de woeste tijd is voor een heel simpele vraag, maar een des te moeilijkere keuze. Wat is jouw grensgevalletje? Met welke plaat richting die woensdagavond in het midden van de week? Zit natuurlijk ook vandaag weer kandidatuurkloor vanuit The Germans, of de Belgische buren, of natuurlijk gewoon uit eigen provincie. Remun, om precies te zien. Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Dat is wederom de kwestie. Ja, we kunnen dus richting Bels. Met Milo Howling at the Moon. Oder die Nena 99 Luftballons. Of dus van het gemeen Big Benny. Oh, kamerot. Ja, dat verzit wel wat. Want moet zo energie, hè?

ze waard zet. We drinken niet eens in de lekkere tas koffie met een keukske. En zei, wat wil ze in de koffie? Ik zeg, Viagra, poeier. Waarom dat? Ik zeg, dat wordt mijn keukske niet slap als ik het in de koffie stop.

0: The Lost Frequencies met Reality. En dan daarna, godzijdank, Genesis met The Land of Confusion. Want een heerlijke plaat blijft het toch. Je net allemaal bij L1 vandaag, waar het gras natuurlijk nooit groener is aan de overkant. Nee, we hebben hier prachtig gezondig. Het glas is ook niet half vol, maar het stroomt ondertussen over. En zodoende dan ook even een verhaal hier, dat het vertrouwen in de mensheid weer een beetje kan herstellen. Goed nieuws, dames en heren. Het gaat over nieuwe kleren kopen. Dat is voor mensen in armoede allemaal niet vanzelfsprekend. En ze doen dit dat er in Roermond moeders honderden kledingstukken inzamelen voor kids van 0 tot 4 jaar. En komende zondag worden die kledingstukken dan gratis weggegeven tijdens een kledingbeurs.
1: Omdat wij merken dat er veel gezinnen in Roermond zijn die het financieel helemaal niet zo makkelijk hebben. En wij willen heel graag een steentje bijdragen op dat gebied.
2: Het is iedere keer weer een grote puzzel. En we zijn ook echt afhankelijk van de groep moeders en de vrijwilligers die wij om ons heen hebben verzameld hier.
1: Waar altijd heel veel vraag naar is, zijn slaapzakken. Daar hebben we een groot rek van, daar hebben we nog dozen vol van.
2: We zijn ook echt heel trots op wat we tot nu toe hebben neergezet. En als je ziet wat voor spullen we iedere keer ingeleverd krijgen, ja, dat is gewoon heel fijn.
1: We hebben zoveel winterjassen gekregen, winterschoenen, rompers, truitjes, vesten. Je kan het zo gek niet bedenken, pyjama's. Kom kijken en neem je Big Shopper mee, want alles mag weg.
0: Ja, nou kijk eens, een nobel initiatief, dat mocht toch wel even vergeklapt weer, dingig dan, hè.
3: Ik wil iedereen in Remuin de route door, van mij. Tot ziens.
0: Kijk eens, petje af voor die mensen door in Remuin.
4: Let's go, girls.

Shania Twain. Ja, wat betreft muziekartiesten, we hebben er nog altijd 3 klaarstaan. Hier op het digitale podium, maar maar 1 mag dat podium bestijgen. Milo, Nena, Oda, Big Benny. Het grensgeval.

0: geschiedenisgevalletje.
1: Ja, ondertussen spant je het nog een beetje tussen de München delegatie in de vorm van Big Benny. Of dus Nena met 99 luchtballons. Ja, ik kreeg een appje binnen van Ria. Die wist het wel pakkend samen te vatten.
2: Hey, kameraad.
1: Hey, vriendin.
2: Poen-Nederweert, een landgraaf wonende. We gaan richting Remun. Is dat goed? Ik wens je een goede uitzending. Doei, doei.

0: Hij dacht, ik laat hem helemaal lekker uitvloeien. Ja, ze gingen de monster dadelen natuurlijk bij Alphaville. Maar ja, dat is wel een leuk nieuw jasje van David Guetta. En Eva Max natuurlijk. Ondertussen, wat betreft je platen, ja, het grensgevalletje dekt niet helemaal meer de lading. En het grensgeval had je vandaag wel te pakken. Want het was toch nogal een dilemma. Met name de kandidaat van Oetermunje of vanuit Duitsland.
1: Dit grensgevalletje is niet zo moeilijk. Voor mij is dat niet na 99 luchtballons. Hopelijk heeft iedereen een betere dag. Doei doei.
0: Oh, nou, dan Kim, zit ik vooral een beetje te drinken. Dat brengt me toch wel een beetje aan het twijfelen.
2: Ruben, doe maar Big Benny. Zo'n uitzending. Hoi.
0: Want eerlijkheid gebied me te zeggen dat de meeste inzendingen op einde verschil voor Big Benny binnenkomen. Maar als ik Kim de verhaalzuur, hopelijk heeft iedereen een betere dag. Beloof ik bij deze plechtig dat we dadelijk toch nog een keer Nena gaan aanbrengelen. Zodoende, eerst de mens goed. Ruben.
3: Het grensgevalletje.
0: En dan komen we donderdag toch nog even voor Kim in de weer.
4: Ja.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Goeie pas. Bonussen, bonussen.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man die 5 jaar geleden in Weert zijn ex-vriendin wurgde en achterliet in een greppel, is in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en TBS. Meer dan 2 jaar nadat een losgeslagen woonboot een brug en een dam in Maastricht vernielde, is er weer een oeververbinding bij het Bosserveld. Een attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten.
14: Tot dusver het NOS-journaal. Ja, zo meteen bij de Polygonese gaan we ook even terug naar een editie van het NOS-journaal. Maar dan, heel wat jaren geleden, 23 september 2004, klonk het namelijk als volgt.
15: NOS-journaal. Plotseling overlijden van André Hazes schokt Nederland.
14: Dat gebeurde destijds op de datum van vandaag. Nou, daar gaan we het nog eens even verder op inzoomen.
16: The music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
17: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
18: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
19: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
17: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
19: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
20: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
21: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
22: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
23: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
0: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Hij zou binnen kunnen zeggen van de luchtballonnen over naar de vlieger. Want de man die nog in iedere kroeg de basis zit in Owe Centraal, Andreasus.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Het gaat er nu over, nou, misschien wel de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend. Stierf namelijk op deze datum. Daarom even terug naar 23 september 2004. Jawel, 22 jaar geleden alweer. De dag dat André Hazes zijn laatste sigaretje rookte en biertje dronk.

0: Maar slechter zijn er ook. Helaas, het is waar.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog altijd peu-nerveus ben. Als ik op
2: ja, nog steeds?
1: Ja, zonder meer. Zoals vanavond moet ik ook werken. En daar zit ik toch al de hele dag met mijn hoofd bij. Dat is gewoon zo. Ja.

0: Ik ben een paar keer de waarschuwing gehad natuurlijk. Ik heb een paar keer het ziekenhuis gelegen. En
1: wat voor waarschuwing?
0: Hè?
1: Wat voor waarschuwing?
0: Nou, er stond in het bladen, er stond er van de facelift en weet ik veel, met een gelul, weet je wel. Maar het was dus gewoon natuurlijk dat ik helemaal, ik had misschien toch een maand te leven als ik zo door had gegaan. Als hij gelooft in mij. Ik rook en ik drink toch mijn biertje en dat zal ik mijn leven lang blijven doen. Want als ik dat niet mag doen, dan vind ik er ook niks aan eigenlijk.
2: NOS Journaal.
3: Plotseling overlijden van André Hazes schokt Nederland.

0: Ja, was een goed onderdeel van het bandje Girls Walk By. Maar dat is een hele tijd geleden, hè. Jorrit Achtje hebben het dan over. G. Reinders ging vervolgens solo-wieter.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Hoe dat wij even koers zetten richting Blerik. Nou, daar gebeurde nogal wat vannacht. Gesprongen ramen door een gigantische explosie. Het gebeurde allemaal bij Café De Hoek in Blerik. Het is niet de eerste keer dat het café daar werd getroffen.
2: De schrik zit er bij diverse mensen goed in. Ja. Na dit gebeuren en die andere gebeurtenissen die hier al hebben plaatsgevonden.
3: Het getroffen café ligt aan het einde van de straat. En daarom doet de politie momenteel een buurtonderzoek. Veel mensen die ik spreek die willen niet voor de camera reageren. Maar zijn deze explosie beu.
2: Het is een gebed zonder einde. We kregen geen voet aan de grond. Dit is nu de vierde keer dat hier wat gebeurd is.
3: En u zegt 4, 5 keer is er iets gebeurd. Dat heeft te maken met wat we nu zien, zeg maar. Dus explosieven of...
2: Explosieven, schieten, vechtpartijen. Ja, eigenlijk alles wat je je kan voorstellen wat bij zoiets kan gebeuren. En het genot om hier te wonen gaat steeds verder weg.
0: Dat was een meneer die in de buurt woont bij het café daar. Eigenaar zelf wilde niet voor microfoon reageren. Gaf wel aan dat hij niet snapt waarom het café doelwit is. Zijn broer, destijds mede-eigenaar, werd 9 jaar geleden geliquideerd. Maar de reden daarvoor speelt volgens de eigenaar nu in ieder geval niet meer.

0: ervaring van Katy Perry werden hier weer eens even breed uitgemeten. I Kissed a Girl bij L1 vandaag zometeen het laatste Limburgse nieuws. En daarna wat betreft de muziek. Ja, ik ben er wel content mee dat hier op de playlist is verschenen. Namelijk de nieuwe versie van een nogal oude reggae plaat, jaren 80, Sister Nancy. Is een deep house DJ mee aan de slag aan het resultaat mag er zijn hoor. Dat is een beetje mentale voorbereiding op dat nazomer het komende dagen.
1: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
2: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
3: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
4: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
5: Met onze chocolade.
3: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
4: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
6: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
7: Auw.
6: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
8: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Het woord is aan de achterhoepers van de nieuwsredactie, want je hoort hier nu het laatste Limburgse nieuws.
19: Goedenavond. Een appartementencomplex in Roermond is ontruimd vanwege een gaslek. 20 mensen worden voorlopig elders opgevangen. Rond 3:30 werd het gaslek aan de Minderbroedersingel bij de hulpdiensten gemeld. Het zou gaan om een grote gastransportleiding. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het lek ontstaan bij werkzaamheden. De bewoners kunnen naar verwachting vanavond nog terug naar huis. Een man die zijn ex-vriendin om het leven bracht in Weert is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en tbs. Die straf is gelijk aan de eerdere veroordeling door de rechtbank. De man bracht in november 2021 zijn voormalige vriendin om het leven. Dat deed hij na een opzettelijke aanrijding in Weert. Het lichaam van de vrouw liet hij achter in een greppel. De man bekende zijn daad bij de politie, al trok hij die verklaring later weer in. De lage waterstand van de Maas veroorzaakt in België zorgen over de drinkwatervoorziening. De productie van drinkwater voor Brussel wordt mogelijk zelfs teruggeschroefd. Die zorgen zijn er in Limburg niet, terwijl wij ons drinkwater ook voor een groot deel uit de Maas halen. Het Maaswater dat hier gebruikt wordt, gaat namelijk eerst naar een grote waterbuffer in Beegde voordat het verwerkt wordt tot drinkwater. En in dat waterbekken zit genoeg drinkwater voor 1 à 2 jaar, laat het drinkwaterbedrijf WML weten. En Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld. Bezoekers van het pretpark in Zevenum kunnen dan per rit een soort strippenkaart afstempelen. Het gaat om een proef die in november en december wordt gehouden. Mensen die mee willen doen, moeten zich wel van tevoren aanmelden. En het weer. Vandaag vrij zonnig met wolkenvelden, maar droog. Na de 22 graden van vanmiddag koelt het vanavond af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog, wisselend bewolkt en opnieuw zo'n 20 graden.
0: Arthur, dankjewel. Zometeen, ja, misschien ook wel nooit vertoond op de radio, gebarentaal. Daar gaan we het dan over hebben. Maar eerst, zoals beloofd, sweet, sweet reggae.

0: Ja, geweldige plaat ook. Sister Nancy, daar was dan het origineel van 1982. Maar Hugel en Soto die gingen ermee aan de hand met het materiaal. Jamaican Bam Bam hier net bij L1 vandaag. Waar we even teruggaan een paar jaar geleden. Toen de wereld er heel anders uitzag.
1: Koudheidsklachten, blijven we thuis.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Sexte man, we blijven hier helemaal niet meer toe. We mogen gewoon weer... De strode op 1,5 meter, dat besteedt eigenlijk alleen maar met het klussen. Ja, de COVID-pandemie ondertussen weer heel wat jaren achter ons, gelukkig. Stonden we vandaag even stil bij een dame die nogal eens te zien was bij de coronapandemie. En dat is allemaal vanwege de internationale dag van de gebarentaal vandaag. In Nederland zien zo'n 1,5 miljoen mensen, doof of slechthorend, en kunnen zich dus met behulp van gebarentaal verstombaar maken. Periode dat de gebarentaal dus nogal eens op de voorgrond kwam, dat was dan tijdens corona. Eén gebarentolk die in Nederland daarom nogal bekend wordt, dat was de dame die ook wel bekend van het hamsteren. Want ze stond dan neven Rutte en Hugo de Jonge en consorten. Alles in gebarentaal kenbaar te maken, begrijpelijk te maken voor de doven en de slechthorenden. Vertel je ook nog in die periode dat de gebarentaal die ze liet zien ook echt een Nederlandse versie is?
3: We hebben een Nederlandse gebarentaal. Gebarentaal is een echte taal.
4: Ja.
3: Ja, geen bedacht systeem.
4: Nee. Dus ja. Wat mensen wel eens denken.
3: Ja.
4: Ja, zit er frustratie?
3: Nee, is geen frustratie. Nee, het is een veel gevraagde vraag.
4: Ja.
3: En ik begrijp de vraag ook wel.
4: Mm-hmm. Dus heel even als het gaat over hamsteren, want daar ben je natuurlijk echt beroemd mee geworden. Maar dat gebeurt in de Engelse supermarkten bijvoorbeeld ook. Daar doen ze niet dit.
3: Dat zou kunnen.
4: Dat zou kunnen, maar het zou ook heel goed kunnen dat ze iets anders hebben.
3: Ja.
0: Niks meteen met dat hamsteren. Met die vuurtangen en de vuren. En dan van die grabbelende handjes. Ik denk dat veel mensen zich die beweging nog wel weten te heugen. De vraag is vrij simpel. Het antwoord is misschien lastig. Hoe heet die gebarentolk die we net hier horen? Die dus nogal eens tijdens die persconferentie te zien was. Tickets voor een voorstelling van de Nederlandse Dansdagen in Theater aan het Vrijthof. Die kunnen van actie.
2: L1 vandaag. De nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: niet hebt gestoord. Wie staat er zo eigenlijk ten opzichte van overspel? Overspel, overspel, dat is geen spel. Je hebt alleen maar verliezers.
1: Maar meedoen is belangrijker dan winnen.

We staan hier net bij Alleen Vandaag. Ja, goede vooruitzichten. Want een heerlijke nazomer staat ons te wachten de komende dagen. Tot boven de 20 graden stijgt het kwik waarschijnlijk. Ja, groot gelijk op het moment dat je lekker neerploft op een terras dan. Mocht je dat in de provinciale hoofdstad doen, dan kan het zomaar zijn dat je een traditionele Maastrichtse studentenmuziekgroep voorbij ziet komen. Met ja, nogal wat Spaanse invloeden. Ze brengen namelijk traditionele Spaanse muziek, zang, dans en volksliederen ten gehore. Nou, zometeen hoor je hoe dat dan allemaal klinkt daar vanuit die terrassen. Eerst ons eigen Nederlandse zuiden.

0: Nou, de zondag ging weliswaar voorbij, maar hij is ook alweer enigszins in zicht aan het komen natuurlijk. Hè. Even richting Maastricht, want er gebeurt wel wat op de dras, of bij de dras, met gitaren onder de arm, tamboerijn in de hand en vrolijke Spaanstalige stemmen die dan over door die terrassen schallen. Trekken ze door Maastricht en dan rest de vraag aan de Maastrichtenaar.
1: En denk je dat de Maastrichtenaar ook op staat te wachten?
0: Nee. Aha, maar toch. De studenten van de zogeheten Tuna de Universitaria Maastricht. Goeie naam, maar het gelikert niet wel, hè. Lieke op paard voor een vrolijke serenade. Maar achter haar muziek schuilt een eeuwoude traditie. Die oerts ontstong in Spanje en Portugal.
2: Tuna is een Spaanse studententraditie. Voor de mensen die het kennen, een dispuut waar we muziek maken. Het stamt uit, origineel vanuit de middeleeuwen en dat verklaart de pakjes ook wel. En dat komt allemaal uit Spanje en Portugal en is ook afgereisd naar Zuid-Amerika. En sinds ruim 30 jaar ook hier in Nederland.
3: For me it's very important. It's one of the reasons why I also chose Maastricht. I knew that there was this Tuna of Maastricht here. I couldn't even imagine in my dreams when I was gonna move here that I would have the opportunity to keep playing, to keep the Spanish tradition. So yeah, it's really cool.
4: I thought it was great, honestly. I feel like we need more of this.
1: Maar die in ieder geval als we steeds vindt het wel leuk.
5: Ik vind het wel leuk, zeker. Voor mij is het gewoon juist leuk. Hè. Het is gewoon gezellig, hè. Het is levendig. Hè.
0: Het is niet alleen een beetje francofiel, maar het Spaanse, dat kunnen ze wel waarderen door in Maastricht. Je hebt trouwens wel de smaak te pakken. Het is een lekker Spaans gitaartje.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Café September!
6: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
7: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
8: Met Rousseau chocolade.
7: Kijk op rousseau.nl.
9: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een appartementencomplex in Roermond is ontruimd vanwege een gaslek. Zo'n 20 bewoners worden voorlopig elders opgevangen. Een man die 5 jaar geleden in Weert zijn ex-vriendin wurgde en achterliet in een greppel is in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en TBS. En attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
19: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20.
17: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
21: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
22: Voor elke keukenwens en elk budget is EK.

0: S Keukenstudio in Tudderen.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
3: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
5: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ondertussen hier ondergetekende glimlach van oor tot oor. En daar staan helemaal de verdiensten van Steve Harley en de Cockney Rebel.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Make me smile, come up and see me. Of er in Schimmert bij bewoners ook sprake is van zo'n ferme glimlach. Dat weet ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. We praten hier even bij wat betreft het Limburgse nieuws van deze woensdag. Het gaat namelijk over de Sint Remigiuskerk daar in Schimmert. Het bestaat 100 jaar. Maar, er is wel een dikke vette maar mee gemoeid. Het gebouw, dat is ooit ontworpen door de zonen van Pierre Kuipers, is er nog nooit zo slecht aan toe geweest.
2: Als er stukken van het voegwerk uitvallen, en je kunt zeggen, een voeg is niet zo groot, maar als die van 30, 40 meter naar beneden komt op je hoofd, dan ben je er wel geweest. Hij is nu eigenlijk te groot.
3: Heeft het dan wel zin om zo'n kerk te restaureren?
2: Dat ben je verplicht, omdat het een rijksmonument is. En anders staat hij er de volgende 100 jaar niet meer.
0: Nee, ja. Of de pastoermat met een bouwhelm, de mensen vuur zitten natuurlijk. Hè. Dan houd ik even richting het stadje van Lol en Plezier. Een jubileum door aan de hand. Let's Kring Moes in Venlo besteedt 30 jaar. Zijn vereniging, hoe in dat leden elkaar helpen met allerlei klusjes en diensten. In plaats van geld gebruiken ze het over moespunten.
4: Iedereen is in de Let's Kring evenveel waard. Dat zijn 10 punten per uur. En of je nou medisch specialist bent of bloemkweker of wat dan ook. 10 punten per uur ben je waard. En dat voor dat er helpen we elkaar zoveel als we kunnen met de dingen die we leuk vinden. We doen alleen wat we leuk vinden.
0: Ja, ze hebben eigenlijk een soort Venlose valuta door dus. Hè. En deze middag ging het ook over de Oi Wieve zomer. Ook wel stelde het de boek als de Indian Summer. Maar daar wil je Weerman Thijs hier toch nog even iets over kwijt.
5: De term Indian Summer komt eigenlijk vanuit het noordoosten van de Verenigde Staten, het zuidoosten van Canada. Daar hebben ze heel veel bossen, esdons met name, en die verkleuren in oktober. En als het dan prachtig nazomer weer is, met die prachtige verkleurde bossen, geel, rood, allerlei kleuren, ja, dan spreekt men eigenlijk van een Indian Summer. Dus we zijn eigenlijk nog een mondje te vroeg om er officieel van te spreken. Ja, dat zal Joost dan in oktober zien.
0: Ja, laten we er dus horen over de Oi Wieve zomer, Indian Summer. Daar zitten we nog eigenlijk veel te vroeg mee.
6: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, dat ga ik niet zeggen over ons web. Ik zou niet durven. Trouwens, op deze nationale dag van de gebarentolk zien we nog altijd op zoek naar een van de meest bekende van Nederland.

0: Ik had eigenlijk nog nooit van de term Scandi House gehoord. Maar dat is dus het genre waar dit invalt. Dat is namelijk het Noorwegen Bauza met Magnetic.
1: L1 Vandaag.
0: Hier nu heel wat anders bij L1 Vandaag, want we hebben het nog niet vaak, denk ik, in dit programma over gebarentaal gehad. Laat staan dat we dat gebruikt op de radio. Dat wordt een lastige, denk ik. Toch tegelijkertijd, omdat vandaag de internationale dag van de gebarentaal is, staan we er wel degelijk even bij stil. Sterker nog, bij een van de bekendste tolken in Nederland, vanwege de coronapandemie, stond ze nog alles bij de persconferenties. En gelukkig bestond er dan wel al een woord voor corona in gebarentaal.
2: Ah nee, het is een ander gebaar dan het biermerk.
3: Ja.
2: Nee, daar was al een gebaar en ik heb dat gecheckt.
3: Wat is het gebaar?
2: Het is corona op je longen, dus het tikt op je longen.
3: Ja. Wat al meteen heel veel zegt eigenlijk.
2: Wat al veel zegt.
3: Meer zegt dan...
2: Ja, ik kende het gebaar niet, dus ik moest het zelf ook navragen in de dovengemeenschap. En wij als journaaltolken worden begeleid door het gebarencentrum. En dan is er altijd een dove coach aanwezig die we kunnen raadplegen.
0: Ja, dit was dus de desbetreffende gebarentolk in gesprek met Sofie Hilbrand. Het moment dat ze hamster uitbeelden, dat was wel op heel wat plekken te zien. En daar zou je er ook nog wel aan kunnen herkennen. Hoe heet deze gebarentolk nou ook alweer? Ja, die vraag staat hier centraal op de internationale dag van de gebarentaal.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ze hebben dus op zoek naar een naam. Tickets voor een voorstelling in het theater aan het Vrijthof van de Nederlandse Dansdagen liggen hier klaar. Geen gebarentaal nodig, want ja, die dansen daar, hè.

Lady Gaga natuurlijk over de pokerface. Ondertussen wat betreft de muzikale aanvoer staat hier nu een Limburgse artiest klaar die met nogal wat hote metoten heeft samen opgetreden en ook samen heeft gewerkt. Denk aan Lex Uiting, Frans Pollux, Blackbird, Trekzak, nu met maar op. Maar heeft op een gegeven moment besloten om toch solo verder te gaan. En ik denk persoonlijk dat dat een heel goede keuze is. Want het klinkt ontiegelijk goed. We hebben het over de Maastrichtse Venloneer, of Angersum, Beertra.

0: warm, want ik maak hier honger gewoon vanaf natuurlijk. Hè. Sterker nog, best wel een zonovergoten woensdagavondje. Tot dusver in Maastricht. Ja, de disclaimer mag altijd even plaatsen. Want voor hetzelfde geldje, je raast nog een tornado over Venray of zo. Zal op zich overal op me wat meevallen. We naderen je tijdstip van 6:30. Dat betekent het laatste Limburgse nieuws. Huurt zo meteen van Arthur Rubers.
1: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
2: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
2: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
3: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Het laatste nieuws uit en over Limburg. Dat hoor je van 8 uur.
14: Goedenavond. Een appartementencomplex in Roermond is vanmiddag ontruimd vanwege een gaslek. 20 mensen moesten het gebouw uit en worden voorlopig elders opgevangen. Rond 4:30 werd bij werkzaamheden aan de Minderbroedersingel een grote gasleiding geraakt. Enexis is nog bezig met het herstel. De bewoners kunnen naar verwachting vanavond nog terug naar huis. Een man die zijn ex-vriendin om het leven bracht in Weert is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en tbs. Die straf is gelijk aan de eerdere veroordeling door de rechtbank. De man bracht in november 2024 zijn voormalige vriendin om het leven. Dat deed hij na een opzettelijke aanrijding in Weert. Het lichaam van de vrouw liet hij achter in een greppel. De man bekende zijn daad bij de politie, al trok hij die verklaring later weer in. De lage waterstand van de Maas veroorzaakt in België zorgen over de drinkwatervoorziening. De productie van drinkwater voor Brussel wordt mogelijk zelfs teruggeschroefd. Die zorgen zijn er bij ons in Limburg niet, terwijl wij voor ons drinkwater ook voor een deel afhankelijk zijn van de Maas. Het Maaswater dat wij hier gebruiken gaat namelijk eerst naar een grote waterbuffer in Beegde voordat het wordt verwerkt tot drinkwater. En in dat waterbekken zit genoeg drinkwater voor 1 à 2 jaar, laat drinkwaterbedrijf WML weten. En Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld. Bezoekers van het pretpark in Zevenum kunnen dan per rit een soort strippenkaart afstempelen. Het gaat om een proef die in november en december wordt gehouden. Mensen die mee willen doen moeten zich wel van tevoren aanmelden. En het weer. Vandaag een zonnige dag met wolkenvelden en droog gebleven. Na de 22 graden van vanmiddag koelt het vanavond af tot een graad of 10. Morgen wordt het opnieuw droog, wisselend bewolkt en opnieuw ongeveer 20 graden.
0: Voor akkoord verklaard, Arthur, dankjewel. Zometeen de muzikale oproep van de C&C Music Factory.
15: Liefde voor Limburg, dit is L1. My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered By.

dat iedereen zich wel iets kan voorstellen bij het gevoel, het martelende gevoel van schoenen dragen terwijl je sokken doorweekt zijn. Oh. Nou, tegelijkertijd, het kan heel veel erger. Zometeen hoor je namelijk over een Limburgse schoenmaker die de afgelopen dagen worstelde met duizenden liters water die dan bovendien vanuit het plafond zijn zaak indiepen. Of nog een paar schoenen droog zijn, hoor je zometeen.

0: Ik heb voorgenomen om één keer na te proberen te doen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, het klinkt toch een beetje alsof dat ze een mooi zangvogeltje met aardappelmesje de stembanden hebben bewerkt. Ik doe het hem niet na, met andere woorden. Michael Jackson, Another Part of Me, hier net bij L1 Vandaag. Waar we het over een, ja, op z'n zacht gezegd, hachelijke toestand hebben. Sinds vorige week in schoenmakerij in Maastricht. Die zit met de handen in het haar met een noodsituatie, laat ik het zo zeggen. Eigenaar Matt, toen hij zijn winkel wilde openen, stond het water hem tot aan zijn enkels. Letterlijk, hè. Duizenden liters water sijpelde 12 uur lang van het plafond door het plafond naar beneden. Had allemaal met een lekkage te maken.
2: Dat was een shock. Dat is, als je dan binnenkomt en dan zie je dat werkelijk alle water door het plafond omhoog loopt. De deur open, daar is het water, dat boetestroom. Dat is echt even de week weten. Dat is echt even zo van, wat gebeurt me dan nu?
3: Terwijl Le Bon niet vermoedend in het ziekenhuis ligt voor een operatie aan zijn neus, loopt zijn geliefde schoenmakerij langzaam maar zeker vol water.
2: Ik heb op dit moment 6 keer de ziekte gehad, kanker. Mijn vrouw had 3 keer de ziekte, kanker. Die is de laatste 2 jaar geleden overleden, 54 jaar geleefd. Ik heb dat samen ook geboren met mijn vrouw. We hebben er 30 jaar 24/7 aan gewerkt, dag en nacht.
3: De schade, die wordt geschat op meer dan 100.000 euro.
2: Het is allemaal hard geworden. Ja, dat moet allemaal vervangen worden of vernieuwd worden. Schoenen zijn nat geworden. Een hele hoop voorraad is nat geworden. Het is werkelijk allemaal kapot. We konden de hele tent opknappen. Onze plannen voor de toekomst gaan ook door. Mijn jongste zoon gaat dat straks overnemen. Dit is meer dan een schoenmakerijke. Dit is alles. Daar hebben ze 40 jaar voor gewerkt. En dat wel ze zo behouden.
0: Ja, triest zeg. Ik hoop dat het hem toch nog lukt om de zaak weer op orde te krijgen. Door eigenaar Matt van de schoenenwinkel in gesprek met Jill Hammers, waar ze het verslag heeft.
4: Goedemorgen.

0: De liefde van Freddie Mercury. Voor mijn vrouwen. Maar de flinke derrière. Fat Bottom Girls van natuurlijk Queen. Toch even voor de trivia. Geiner, het deuntje. Goed nieuws dat vanmiddag er buiten kwam voor liefhebbers van het Eurovisie Songfestival. Want Nederland gaat na een jaar afwezigheid weer meedoen aan dat spektakel. De Nederlandse inzending wordt nu een gezamenlijk project van de publieke omroep. Wordt dan allemaal gecoördineerd door de NPO. Zo vertelde onder andere voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, Jet de Ranits.
1: Omdat we het belangrijk vinden om deel te nemen en een brug te bouwen naar verbinding in een wereld waarin het niet makkelijk is. De wereld staat in brand. Daar willen we graag een plek voor geven, ook in dit festival. En EBU heeft aangegeven daaraan mee te werken en terug te gaan eigenlijk naar de oorsprong van dit festival. En dit festival is in 1956 opgericht om de wereld, eigenlijk Europa, weer bij elkaar te brengen na tijden van oorlog. En wij moeten constateren dat we weer in dat soort moeilijke tijden leven en willen daarom het festival ook in die sfeer of daar weer meer plek aan geven in het festival. En daar is positief op gereageerd. En dan willen wij graag ook daarbij zijn om daar invulling aan te geven.
0: Daar is het natuurlijk ook wel een beetje zit ik te denken. Ja, nog de grote vraag wie dan de Nederlandse inzending gaat zijn. Ik heb al een paar ideeën.
2: Zeker al klaar.
0: Ja, de mensen in Maastricht, dat witte pak. Of de Maastrichtse Stehgeiger is wel een optie.
2: Ja, dat gaf zo'n warm gevoel. Dat was echt fantastisch.
0: Ja, of de ene mensen, de kale mensen het gemeen.
2: Gaasje!
0: Ja, dat zou ook wel een goede Eurovisie Songfestival inzending zijn. Big Benny.

Dat is misschien al een beetje mentale voorbereiding op Wiertkermis. Komend weekend, hè. Dan dat je dat weer in volle glorie losbarsten. Wat betreft de plaat, nou, yo, dat we het even zo een beetje mee afsluiten. We merken vanavond 6 uur natuurlijk weer de L1 ochtendshow met Pascal en Stefan. De plaat waar we nu mee afsluiten, dat is meneer Sheeran. En hij heeft volgens mij de inspiraties een beetje gevonden bij die ene legendarische televisieserie. If you have a problem, maybe you can hire the A-team. The A-team met B.A. Baracus en Face. Wie heet ze er wel allemaal? En de ene van met de sigaar. I love it when a plan comes together. What?

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een appartementencomplex in Roermond is ontruimd vanwege een gaslek. Zo'n 20 bewoners worden voorlopig elders opgevangen. Een man die 5 jaar geleden in Weert zijn ex-vriendin wurgde en achterliet in een greppel is in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en TBS. En attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
9: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
11: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
10: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
12: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
10: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AvroTros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal.

country club either.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden.